Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar, ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs, het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, het blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
3: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
2: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
1: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
3: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
1: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: dat vind je alleen
1: bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn.

Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie in Bakkalandse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook die andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraaien is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 8:55. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Ook uw activiteit vermeld op Radio Aalsmeer? Stuur uw informatie naar info@radioaalsmeer.nl.

0: Let's go.
1: Radio Aalsmeer.
2: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
3: Bijzondere en zomerse business lounge. Liefhebbers van watersport, ondernemerschap en Nederlandstalige muziek kunnen hun hart ophalen tijdens een goed gevulde zomerse editie van Business Lounge. Op woensdag 5 augustus ontvangt presentator Erik Verbeek tussen 7 en 8 uur 's avonds een bijzondere mix van gasten die garant staan voor een verrassende en sfeervolle live-uitzending. Centraal staat Arnoud Brouwer van Jachthaven Stenhuis. Die zal vertellen over ondernemen aan het water, de aantrekkingskracht van de watersport en de laatste ontwikkelingen in de branche. Ook de populaire havenzangers zijn te gast. Zij zorgden onlangs voor een muzikale verrassing met hun aanstekelijke zomerhit Happy Sappy Barbecue'tje, speciaal geschreven voor Jean-Paul, de publiekslieveling uit B&B Vol Liefde. En alsof dat nog niet genoeg is, belt Erik tijdens de live-uitzending met Jean-Paul in Spanje.
1: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt daarmee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. De politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer is zo goed als droog. Alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. En in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee, tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer is zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee, tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Column Lieve Guido, 40ste pramerace. Op radioaalsmeer.nl verschijnt iedere zondag een nieuwe column, geschreven door en voor een Aalsmeerder of Kudelstaarter over wat er leeft in het dorp. Deze week is het de beurt aan Tjeerd Veninga met zijn maandelijkse column Lieve Guido. In deze editie staat een van de meest geliefde tradities van Aalsmeer centraal, de pramerace. Veninga beschrijft op herkenbare en humoristische wijze hoe het dorp ieder jaar weer toeleeft naar dit bijzondere evenement, waarbij oude pramen, ronkende pentamotoren en maandenlange voorbereidingen samenkomen in een uniek spektakel op het water. Tegelijkertijd laat hij zien dat de pramerace veel meer is dan een wedstrijd. Het is levend cultureel erfgoed dat draait om saamhorigheid, vrijwilligers, creativiteit en de rijke geschiedenis van Aalsmeer als watersport en bloemendorp. Een warme en nostalgische column over een traditie die generaties verbindt en laat zien waarom sommige evenementen niet vernieuwd hoeven te worden, maar vooral gekoesterd.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aalsmeerse Isabel van den Berg pakt Nederlandse sprinttitel. De Aalsmeerse atlete Isabel van den Berg heeft tijdens de Nederlandse atletiekkampioenschappen in Hengelo de nationale titel op de 100 meter veroverd. Met een persoonlijk record van 11,32 seconden kroonde zij zich tot Nederlands kampioene. Van den Berg plaatste zich overtuigend voor de finale. Na een soepele serie in 11,65 seconden en een sterke halve finale in 11,40 seconden liet zij ook in de eindstrijd haar klasse zien. Dankzij een uitstekende start en een krachtige versnelling kwam zij als eerste over de finish en scherpte zij haar persoonlijk record aan. Lang kan de sprinter niet genieten van haar titel. Van 10 tot en met 17 augustus staat het Europees kampioenschap in Birmingham op het programma. Daar komt Van den Berg in actie op de 4x100 meter estafette voor vrouwen en de 4x100 meter mixed relay. Daarmee wacht direct de volgende grote uitdaging op internationaal niveau.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Maakplaatsclub start na de zomer weer. Na de zomervakantie gaat Maakplaatsclub van de Bibliotheek Amsterdam weer van start. Vanaf eind augustus en september kunnen kinderen vanaf 8 jaar deelnemen aan workshops waarin zij spelenderwijs kennis maken met programmeren, robots bouwen, fotografie, film en andere creatieve technieken. Tijdens de bijeenkomsten werken kinderen aan hun eigen projecten en ontwikkelen zij onder meer digitale vaardigheden, creativiteit en probleemoplossend vermogen. De workshops zijn erop gericht kinderen aldoende nieuwe talenten te laten ontdekken. De Maakplaatsclub vindt plaats in de bibliotheek van Aalsmeer, Amstelveen Stadsplein, Amstelveen Westwijk en dit seizoen voor het eerst ook in Kudelstaart. Deelname is mogelijk na aanmelding. Vanwege de populariteit van de workshops adviseert de bibliotheek om tijdig een plek te reserveren. Meer informatie over het programma en aanmelden? Kijk op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied de Boshuizen Bergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. De Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Het bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Bijzondere en zomerse business lounge. Liefhebbers van watersport, ondernemerschap en Nederlandstalige muziek kunnen hun hart ophalen tijdens een goed gevulde zomerse editie van Business Lounge. Op woensdag 5 augustus ontvangt presentator Erik Verbeek tussen 7 en 8 uur 's avonds een bijzondere mix van gasten die garant staan voor een verrassende en sfeervolle live-uitzending. Centraal staat Arnoud Brouwer van Jachthaven Stenhuis. Die zal vertellen over ondernemen aan het water, de aantrekkingskracht van de watersport en de laatste ontwikkelingen in de branche. Ook de populaire havenzangers zijn te gast. Zij zorgden onlangs voor een muzikale verrassing met hun aanstekelijke zomerhit Happy Sappy Barbecue'tje, speciaal geschreven voor Jean-Paul, de publiekslieveling uit B&B Vol Liefde. En alsof dat nog niet genoeg is, belt Erik tijdens de live-uitzending met Jean-Paul in Spanje.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Aalsmeer trekt meer nieuwe inwoners dan er vertrekken. Aalsmeer heeft er in 2025 meer nieuwe inwoners bijgekregen dan er zijn vertrokken. Volgens onderzoek van vergelijkingssite Slimster, gebaseerd op nieuwe cijfers van het CBS, vestigden zich vorig jaar 1468 mensen in de gemeente, terwijl 1343 inwoners naar een andere gemeente verhuisden. Dat resulteert in een positief verhuissaldo van 125 personen, een stijging van ongeveer 9%. De meeste inwoners kwamen uit Amstelveen. Inwoners die Aalsmeer verlieten, kozen het vaakst voor Amsterdam als nieuwe woonplaats. Volgens Marco Schuurman van Slimster past deze ontwikkeling in een landelijke trend. Vooral gemeenten buiten de grote steden zijn populair, onder meer doordat woningen daar vaak nog relatief betaalbaar zijn. Daarmee blijft Aalsmeer aantrekkelijk voor mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woonplek in de regio.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Groot Aalsmeers Dicté viert 15e editie in Raadhuis. Het Groot Aalsmeers Dicté keert dit jaar terug in oktober en viert de 15e editie met een speciale lustrumavond. Het taalevenement vindt plaats op vrijdag 9 oktober 2026 in het Raadhuis van Aalsmeer. Burgemeester Guido Oudekotte leest de dicté opnieuw voor. Vanwege de verbouwing van het Flower Art Museum werd het dicté vorig jaar in augustus gehouden. Dit jaar vindt de traditie weer plaats in oktober, maar op een nieuwe locatie. Voor deze jubileumeditie schrijft Irene van Gelder een persoonlijke tekst die aansluit bij het thema van het lustrum. Inwoners en iedereen met een band met Aalsmeer of Kudelstaart kunnen zich aanmelden. De avond begint om 5 uur met ontvangst en koffie, gevolgd door het dicté, een buffet en de prijsuitreiking. Ook teams van 3 personen kunnen deelnemen. De inschrijving is inmiddels geopend en kost €37,50 per persoon.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer het zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Verhalenderwijs

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen in Oosteren is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Het Uur van Puur met Anna-Maria.
3: Radio Aalsmeer. En een hele goede avond. Wat fijn dat je luistert. Dit is Anna-Maria, Uur van Puur. Live vanuit de studio hier. Net boven de Oude Veiling. Aan de, hoe heet deze straat hier, Dante?
4: Marktstraat, toch?
3: De Marktstraat, zonder ja. Markt. En ja, dit is de plek altijd waar we kennis maken met mooie mensen die het leven even wat prettiger maken, kleurrijker en wat gezelliger. En ja, we hebben vanavond iemand die fantastisch is. Ze is fotograaf, creatief illustrator. Ze is maker van het prachtige kleurboek Aalsmeer en Kudelstaart, het dorpskleurboek. Misschien heb je hem al in de winkel gezien. En we gaan erachter komen wie die vrouw is achter die creativiteit. Welkom, Marianne.
4: Ja, dankjewel.
3: Leuk. Ik weet dus niet hoe je uiteindelijk hier in Aalsmeer terecht bent gekomen. Misschien moet je de microfoon ietsje dichterbij doen trouwens. Ja. Horen mensen jouw prachtige stem. Hoe ben je hier in Aalsmeer terecht gekomen?
4: Nou, ik ben gewoon wel opgegroeid in Aalsmeer.
3: Oh, je bent van iemand er één.
4: Ja, ik ben er van iemand één. Nee, ik ben op de Dreef opgegroeid.
3: Ah, leuk.
4: Dus, en uiteindelijk, toen ik ging trouwen, ben ik uiteindelijk een beetje gaan verspreiden naar Medemblik, naar Groningen. En uiteindelijk ben ik weer terug op Honk.
3: Nou,
4: weer terug bij de Watertoren.
3: We zijn blij met je.
4: Ja, dankjewel.
3: Achter de knop hebben we Dante Heideman. Hallo.
5: Zeker, hallo.
3: Hey, hoe gaat het met jou? Hoe was je zomer?
5: Ja, nou ja, ik was lekker weg. Ik was lekker op vakantie. Ik zie dat de bitterballen er al langzaam weer aankomen voor het zomerse gevoel. Dus voor mij was het hier lekker. Ik heb het lekker warm gehad. Misschien moet iemand even de bitterballen ophalen.
3: Ja,
5: of zo.
3: Ik neem het even van je over. Dan kan jij de bitterballen eventjes gaan jongleren. Want we beginnen altijd met wat viel je op deze week. Marianne, wat is jou deze week opgevallen?
4: Nou ja, daar kan je niet omheen. De branden. Hè? Branden eerst in Frankrijk, Spanje en nu ook in Nederland.
3: Ja,
4: spannend. Ja, spannend. Ja. Ja. Gelukkig kunnen we het weer niet beheersen, maar het is... Er moet wel nodig wat regen aankomen. Ja,
3: we hoorden net al de aankondiging van het weer voor de komende tijd. We zijn allemaal een beetje aan het uitdrogen hier.
5: Ja,
3: Maar niet in Aalsmeer, want we hebben sloten en we hebben de pool.
4: Ja, zeker.
5: Ja.
3: Dat is heel lekker. En wat viel jou op dan, te behalve de bitterballen?
5: Wat me opviel, nou ja, ik was lekker een week weg met scouting. Daar was ik een weekje weg. Ik heb daar...
3: Hoe heette ze ook weer, de scouting hier in Aalsmeer?
5: Jo Willem Barends. Je hebt ook Diflo. Maar ik zit bij Jo Willem Barends. Ik was een weekje weg naar Jisp. Nou ja, ik heb daar heerlijk gezeild. Ik ben nu een van de oudste van mijn groep. Dus het was wel vooral de kleintjes leren zeilen. Wat ik ook hartstikke leuk vind.
3: Wat was het spannendste?
5: Het spannendste? Misschien dat we over het ei gingen op de terugsleep naar Aalsmeer. Vooral al die kleintjes vonden het wel eng. Een paar die gingen huilen en zo. Want er zitten natuurlijk hele grote schepen. Ja, het was misschien niet de beste keuze. Maar ja, we hebben het overleefd.
3: Zaten jullie in grote boten?
5: Scouting flats. Dus soort van. Ja. Ja. Het is een middelmatig bootje, ja. qua formaat, om zo maar te zeggen. Ja. En daarna was ik nog lekker 2 weken naar Slovenië. Dat was echt prachtig. Zeker een aanrader, want dus niet veel mensen gaan naartoe. Het was ook qua toerisme vrij rustig, maar het is echt prachtig. Echt de bergen, alles. Meer van Bled.
3: Ja.
5: Dat is echt geweldig.
3: Prachtig. Dus alleen, aanraden.
5: Ja, alleen één kasteel. Ik ben een naam, weet ik niet. Dus eigenlijk heb je niks aan deze tip. Maar daar moet je niet naartoe gaan. Want dat is een soort van... De hele vakantie vroeg ik me af, waar zijn al die toeristen?
3: Ja.
5: Nou, ik kwam erachter dat die allemaal daar waren. Dus,
3: was het wel waard om naar naartoe te gaan?
5: Nee.
3: Toeristentrap.
5: Voor één stap deed je 2 minuten over. Dus dat was echt niet leuk. Nee, zoveel toeristen.
3: Dat is niet leuk.
5: Wat
3: viel mij op deze week... Ik ben naar Castlefest geweest. Dat is een fantasy festival in de Keukenhof. Wat me opviel is dat je een kaartje nodig hebt om naar binnen te gaan. Want ik was er op de vrijdag.
5: Okay.
3: Helemaal verkleed.
5: Ja.
3: En toen opende ik mijn kaartjes app. En toen bleek dus dat ik alleen kaartjes had voor de zaterdag en de zondag.
5: Ah. Ja.
3: Dus ik was samen met mijn zoon en we waren helemaal verkleed. Want je moet ook echt verkleed met een kroontje op. Je kent het wel. Toen zijn we nog even naar Corpus gegaan.
5: Ah.
3: Ook zo'n toeristenval. Vond ik ook helemaal niks. En we zijn naar Museum voor de Oudheid gegaan in Leiden. Oh, dat was ook prachtig.
5: Ja,
3: ja, en Castlefest daarna op de zaterdag en zondag was fascinerend. Van kleurrijk houden en van gezellig en bijzonder. Dan was dat echt gek. Wij gaan naar het eerste muziekje. Ik heb begrepen dat jouw muzieksmaak heel breed is.
4: Ja, een beetje 70s, 80s.
3: Ja, leuk. Dat hou je ook van dansen?
4: Ja, maar wel lekker uit mezelf dansen. Niet echt 2 stapjes naar voren, 2 stapjes naar achter. Gewoon lekker spontaan.
3: Oh, wat leuk.
4: Ja,
3: nou, we gaan even een bitterballetje pakken en we gaan lekker dansen in de studio.
4: Ja, precies.
5: Hier is How Deep Is Your Love.
4: Kijk, leuk.

0: Ja, dat waren de broertjes Gib. En ja, Dante die zat ook helemaal mee te swingen.
1: Ja.
0: Dat is echt heel prachtig om te zien. Marianne, wat fijn dat je hier bent. Als je jezelf zou omschrijven in 3 woorden, welke woorden passen bij jou?
2: Spontaan, sociaal en zorgzaam.
0: Mooi. Ja. Dus dan heb je wel je beroep gevonden, want je beroep is in de zorg.
2: Ja, klopt. Klopt, ja.
0: En ja, je hebt vaak met mensen met Alzheimer te maken. Wat gebeurt er dan als zij muziek horen? Want ik hoor al vaak dat er dan toch een soort klik komt in je hoofd. Dat je weer.
2: Ze vergeten alles eigenlijk van recente gebeurtenissen. Korte termijn geheugen is slecht. Maar muziek, dat is van hun jeugd. Dus dan mensen die kunnen alle woorden meezingen. Helemaal letterlijk meezingen alles. Ze gaan helemaal open. Ja, het is heel mooi om te zien. Muziek. Dat raakt hun ziel, ja.
0: En wat voor muziekjes draaien ze dan?
2: Nou, ik zoek zelf hun muziek op. Dan kijk ik wanneer ze geboren zijn.
0: Ja.
2: En dan kijk ik hoe oud ze waren ongeveer toen ze 20 waren. En dan zoek ik de muziek die daarbij past op. Ja.
0: Wat tof.
2: En dan openen ze helemaal. Ja. Dat is zo mooi. De meeste, ja, eigenlijk iedereen. Muziek raakt je ziel, toch? Ja.
0: Ja, het is fascinerend hoe muziek jouw leven beter kan maken. Dat is echt heel fijn. We gaan naar de volgende vraag. Waar word jij op een gewone dag de allergelukkigst van?
2: Ik word eigenlijk gelukkig van hele simpele dingen. Gewoon een kopje koffie in de ochtend. Lekker wandelen. Langs de poel lopen. Ik word gelukkig van hele simpele dingen. Het hoeft bij mij niet heel ingewikkeld te zijn.
0: Ga je dan zelf lopen of met een hondje?
2: Nee, ik ga vaak met mijn man gewoon wandelen. Maar ook zelf, in mijn eentje. Ik vind het heerlijk. Ja, gewoon. Ik word gelukkig van de simpele dingen van het leven. Voor mij hoeft het niet heel ingewikkeld te zijn.
0: En je zei dat je flink hebt gezwerfd.
2: Ja.
0: Je bent op andere plekken geweest. De Medemblik onder andere.
2: Ja.
0: Wat betekent Aalsmeer en Kudelstaart voor jou nu je weer terugkomt?
2: Nou, thuiskomen. Als ik de watertoren zag, dan zei ik altijd, ik ben thuis. En het voelt weer als thuiskomen. Ja, dat is echt zo. Ja.
0: En zijn dat dan ook de mensen?
2: Ja, want het lijkt net of ik niet weg geweest ben. Ik
0: Goed
2: ken
0: zo.
2: Iedereen nog eigenlijk.
0: Want je was 20 jaar weg, zei je?
2: Ja, 20 jaar
0: dat
2: weg
0: Dat is veel.
2: Geweest. Ja, zeker. Ja, en er is ook veel veranderd in die 20 jaar. Maar nee, ik voel dat weer als thuiskomen. Ja.
0: En wat maakt dan die Aalsmeerders zo leuk? En die Kudelstaters?
2: Oprecht. Met ook eerlijk. Hard op de tong, denk ik. Open.
0: Ja, ik zeg ze altijd, ze zijn een beetje lekker bot.
2: Ja, eerlijk. Het is hoe je het beschrijft.
1: Andere verwoording, maar.
0: Ja, zo lekker bot. Je weet meteen waar je aan toe bent.
2: Ja, eerlijk. Ja.
1: Lekker eigenwijs.
0: Ja, eerlijk. Hou ik van. En waar ben je opgegroeid dan?
2: Op de Dreef.
0: En hoe was je jeugd daar?
2: Ik had een mooie jeugd daar. Ik heb heerlijk in het groen. De Hoornmeer. Dus dat is mooi in het groen.
0: Ja.
2: En dan ging ik zo naar de watertoren lopen. Ging daar altijd. Want we woonden tegenover het zwembad. Maar
0: wat lekker.
2: Ik ging op de pool, in de pool zwemmen. Altijd bij de watertoren. Nooit in het zwembad.
0: Was daar een zwembadje in die tijd? Nee.
2: Toen niet meer. Dat heeft wel een tijdje inderdaad.
0: Precies. Want je bent mijn leeftijd. Wij zijn nog heel jong en sappig.
2: Ja, precies. Nee. Dat was toen niet meer de zwembad.
0: Apart,
2: maar
0: dat je dan toch een zwembad voor je neus hebt?
2: Nee, in
0: mensen
2: de pool.
0: Fietsen hele stukken om daar te komen.
2: Nee hoor, de pool.
0: Raar hè?
2: Ja, de pool.
0: Het ruikt ook zo lekker, de pool.
2: Ja, het hoort bij Aalsmeer, toch?
1: Ja.
2: Mooi.
1: Zeker.
0: En welke rol speelde creativiteit vroeger? Want uiteindelijk ben je nu fotograaf, je bent illustrator. Je hebt een prachtig dorpskleurboek gemaakt. Was je al een creatief kind of is dat later aangewaaid?
2: Nee, altijd. Altijd al. Ik heb altijd gekleurd. Ik deed altijd aan kleurwedstrijden mee, vroeger ook. En ik heb heel lang in bloemenwinkels gewerkt. Dus ik was, ben altijd creatief geweest.
0: Wat leuk.
2: Ja.
0: Bloemenwinkels ook.
2: Ja, de corso's altijd meegedaan natuurlijk.
0: Oh ja, tuurlijk. Dus, wat fijn.
2: Die bestond niet meer toen ik terugkwam.
0: Ja, stom met jou. Dat kwam door jou. Jij was weg. We hadden je nodig. Ja. Leuk. We gaan het zo meteen hebben over het dorpskleurboek. En ook over andere mooie dingen in je leven.
2: Leuk.
0: Welk liedje komt eraan, Dante?
1: Nou, ik dacht nu het toch hebben over in het poel zwemmen en de watertoren. Dacht ik, nou, wat is er nou een meer Aalsmeers nummer dan Jan van Lelyveld met Aalsmeer?
2: Dat is een goeie, ja.

0: En dit was, nou ja, zoals ik al eerder zei, Aalsmeer van Jan Lelieveld.
1: En hij wordt nog steeds gemist.
0: Zeker.
1: Hij wordt nog steeds gemist. Onze onofficiële volkslied van Aalsmeer en Kudelstaart.
0: Ja. Nou, Annemaria. Even kijken.
1: Ja, jij gaat je interviewtechniek eventjes scherper maken.
0: Ja, zeker.
1: Marianne, heb jij, ben je er klaar voor?
2: Kom erop.
0: Oké. Okay. Je doet fotografie, toch?
2: Ja, als hobby is het eigenlijk allemaal. Ja.
0: Ze was van de microfoon gezien. Nee, maar je bent, hoe ben je begonnen met fotografie?
2: Eigenlijk, het is allemaal liefhebberij. Het is allemaal hobby. Gewoon een manier om te ontspannen. Weg van die digitale wereld. Lekker naar buiten. Ja. Met de camera. Ja.
0: En nou ja, je zegt, je gaat naar buiten met de camera. Maar heb je dan altijd eigenlijk ook een camera bij je? Of is het meer van, oh, ik ga nu met mijn camera naar buiten?
2: Een beetje van beide eigenlijk. Ja, een beetje van beide. En vroeger deed ik echt met een fotocamera. Maar nu doe ik het zelfs gewoon met mijn mobiel.
0: Ja, dus, die heb je toch op zak.
2: Dus precies, dan, ja. Ik hou ervan, lekker buiten zijn.
0: Ja, en wat maakt nou een foto bijzonder?
2: Er moet gevoel bij zitten. Je moet er een gevoel bij krijgen. Er moet gevoel bij zitten. Ja. Er moet iets emotie in je oproepen. Net als kunst. Ja. Vind ik, bij een foto moet het ook emotie oproepen.
0: Ja, fotografie is eigenlijk misschien ook wel gewoon een vorm van kunst natuurlijk.
2: Ja.
0: Wat heb je een favoriete foto of een mooiste foto waarvan je denkt?
2: Ik ben heel erg gek op macrofotografie.
0: Ja.
2: Dus heel dichtbij foto's. Van een bijtje, dat je echt die facetogen ziet. En ik hou van macrofotografie. Heel dichtbij.
0: Heb je daar nog iets wat je speciaal heel mooi vindt om dat soort foto's van te maken?
2: Nou, dingen die je anders in het echte leven niet ziet.
0: Ja.
2: Dus inderdaad wat ik zei met die facetogen van een bij. Die zie je in het echt niet. Maar als je macrofotografie, zie je dat wel. Dat vind ik heel mooi.
0: En leer je dan op die manier ook nog wel dingen van de natuur?
2: Ja, en je leert anders kijken.
0: Ja.
2: Ja.
0: En heb je dan ook nog wel dat je een foto maakt van iets en dat je dan uiteindelijk bijvoorbeeld van dus een bij en dat je niet per se weet wat het is. En dat je dan achteruit dan bijvoorbeeld...
2: Ja, heb je allemaal leuke apps voor tegenwoordig, hè? Kan je allemaal opzoeken.
0: Ja. Dus op die manier leer je dus inderdaad nog wel van de natuur.
2: Ja.
1: Leuk. Onder je handen zie ik het dorpskleurboek.
2: Zeker.
1: Misschien is het leuk om even op de camera aan de mensen te laten zien voor de mensen die het nog niet hebben ontdekt. Okay. Dit is jouw nieuwste kindje.
2: Ja, zeker.
1: Hoe is dat ontstaan?
2: Nou, het eentje heb ik zelf ooit uitgebroed. Het dorpskleurboek gaat om een eentje. En het eentje heb ik ooit zelf uitgebroed. En toen dacht ik, nou, en met mijn liefde voor Aalsmeer en liefde voor kleuren en liefde voor creativiteit. Nou, dat brengt alles samen. Dus dat eentje is de hoofdrolspeler en die bevindt zich in allerlei herkenbare plekken voor Aalsmeerders en Kudelstaarters.
1: Ik vind het zo gedurfd dat jij dit hebt uitgebracht. Want creatieve mensen hebben natuurlijk ook heel vaak drempels. Is het al goed genoeg? Is het al af? Hoezo is het uiteindelijk iets geworden? Waarom moest dit uiteindelijk uitgebracht worden?
2: Nou, ik heb me bijna teruggetrokken inderdaad. Dus dat klopt wel. Het is eigenlijk uit een grapje begonnen. En dat is het leuke eraan. Dus dan ligt er ook niet zoveel druk op. En op een gegeven moment kreeg ik een beetje de smaak te pakken. En toen, het ontwikkelde zichzelf eigenlijk.
1: Oh, we gaan er zo meteen wat meer over horen. Ik vind het in ieder geval heel stoer dat je dit hebt gedaan. En ik heb er ontzettend veel plezier al van gehad.
2: Oh, dankjewel.
1: En welk liedje komt er aan?
0: Ik heb hier Give a Little Bit van Supertramp.
1: Lekker.

0: Het is augustus. Buiten is het heerlijk aan het waaien. We wachten nog een beetje op regen. Maar het is een van de mooiste zomers ooit. En in de studio hebben we Marianne, die na een lange reis is teruggekeerd in Aalsmeer en een prachtig dorpskleurboek heeft gemaakt, waar we eigenlijk elke pagina van genieten. Denk je, Marianne, dat het dorpskleurboek extra geslaagd is omdat je een tijdje bent weg geweest, dat je het meer gaat waarderen?
1: Ja, dat is wel.
0: Oh, je moet even dichterbij doen, want anders hebben we je niet meer.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is wel een goeie. Ja, dat denk ik wel, inderdaad. Dan, als je even weg bent, dan zie je het mooie eraan. Ja, ja, ja. Denk ik wel. Ja, ja.
0: Want we hebben prachtige pagina's. De Seringenmarkt zag ik erin. Ja. Wat is de favoriete kleurplaat die jij erbij hebt?
1: Ja, dan begin ik toch weer over de watertoren. Ja, vind ik toch mooi als de watertoren erop staat. Maar gewoon het water. Ja, ja. Water. Dat hoort bij Aalsmeer ook, vind ik. En vuur en licht en pramenrace. Ja, dat staat er allemaal in.
0: Toen ik het boek voor de eerste keer zag, deed het me heel erg denken aan die gouden bandenboekjes. Ik weet niet of je die kent.
1: Nee, die ken ik niet.
0: Nou, dat zijn van die hele ouderwetse boekjes uit de jaren 60, 70. Dus misschien heb je dat onbewust in je opgeslagen omdat het je vroegere boekjes waren. En met zo'n donzig liedje.

0: perfect zijn voordat het helemaal gebeurt. Hoe is dat stap voor stap gekomen?
1: Eerst was het een grapje en het is het eigenlijk nog steeds. En het, van lieverlee groeide het. En het ontwikkelde zichzelf eigenlijk. En dan krijg je ook positieve reacties van mensen natuurlijk. Dus dat, dan denk je, oh, nou, het is toch wel leuk, geloof ik.
0: Ja. Dus, had je het voor je ook cliënten gemaakt? Probeer je het in het begin gemaakt?
1: Dat wel met in mijn achterhoofd inderdaad.
0: Is dat zo?
1: Ja, een beetje wel. Want,
0: wat leuk.
1: Want mensen...
0: Want die hebben Alzheimer.
1: Ja, en kleuren en voor ontspanning. Ze zijn vaak gespannen.
0: Ja.
1: Dus dat was wel mijn eerste idee in mijn achterhoofd, ja.
0: Oh, dat vind ik echt cool.
1: Om een lichtpuntje te geven. Kleuren geeft ontspanning.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja, dat was het.
0: Nou ja, dan heb je het idee. Je krijgt hele mooie reacties. Maar ja, dan heb je nog steeds geen kleurboek. Hoe heb je het toen aangepakt?
1: Veel ingelezen en gekeken hoe het moest. En hoe heb ik dat aangepakt?
0: Waar heb je het laten drukken?
1: Ik heb een print-on-demand bedrijf. Dus die print als je het nodig hebt.
0: Slim!
1: Dus je hoeft niet voorraad van tevoren te hebben. Je kan het print-on-demand.
2: Slim.
1: Dus ja. Zo heb ik het gedaan.
0: Ja. Goede kwaliteit ook. En dan moeten nog mensen het leuk genoeg vinden om het in hun winkel. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, ik heb wat jij net zei ook met... ik heb een beetje vintage uitstraling gedaan. Mm-hmm. Omdat het ook rustgevend moet uitstralen.
0: Ja.
1: En niet te schreeuwerig. Dat vond ik belangrijk.
0: Geen tweenies, Teletubby-achtig.
1: Ja. Nee, rustgevend. En ik ben gewoon voor het eerst naar een winkel in Kudelstaart gegaan.
0: En is dat
1: Thuis en Toys van Berkel
0: ja,
1: in Kudelstaart.
0: Ja, die is leuk.
1: Ja. En die reageerde ook heel positief.
0: Ja.
1: Dus zo is het. En dan krijg je ook een beetje zelfvertrouwen.
0: Nou, ik werd er zo enthousiast van. Het kwam in mijn timeline te voelen. Ik ben uiteindelijk op de fiets gestapt en naar Kudelstaart gefietst.
1: Ja, zo. Oh, leuk.
0: Ik heb heel veel ingekocht. Ik heb iedereen er blij mee gemaakt. Ik heb ook net mijn radiocollega. Maar mensen zitten er niet op te wachten, maar ik geef het ze toch. Want ik gun ze ook die rust.
1: Ja.
0: Ik gun ze ook dat gevoel. Is het leuk om een keertje een evenement te organiseren om met z'n allen te gaan kleuren?
1: Ja, dat vind ik leuk. Spread the virus. Nee,
0: goed.
1: Ja, rustgevend is het. Je wordt er gelukkig van. Nou, samen kleuren helemaal. En het is tegenwoordig niet meer voor kinderen. Hè. Het is ook gewoon juist voor volwassenen. We leven in zo'n haastige tijd.
0: Mm-hmm.
1: En zulke negatieve dingen. En dan vind ik het leuk om juist een beetje plezier en blijheid te brengen.
0: Oh, dat vind ik echt een heel leuk herfstidee.
2: Ja.
0: Dante, zou ik je dan mee kunnen krijgen?
2: Mij mee kunnen krijgen?
0: Met
2: ligt eraan.
0: Kleuren.
2: Wil je dat
0: ze aansmeers, hè? Kleuren.
2: Wil je dat ik mijn werk doe door te filmen? Of wil je dat ik ga kleuren? Want van één word ik waarschijnlijk nogal... heb niet zoveel met tekenen. Ik denk dat ik er in plaats van rustig van word... misschien wat minder rustig van word. Ja. Tekenen is niet voor mij aangelegd.
0: Nou, dat is, hou ik van. Kijk, dat is die Aalsmeerse botheid waar je net over had.
1: Nee, geef dat niet. Het kan.
0: Dan ga ik gewoon allemaal vrouwtjes van meisjes van 50 vragen en jonger. En dan gaan we denk ik een heel leuk evenement organiseren. Dus als je het leuk lijkt, laat het eventjes weten op Facebook Uur van Puur. Dan, dan laat het even weten. Zat er veel werk in dit boek?
1: Ja, heel veel werk. Maanden. Oeh. Maanden, ja.
0: Maanden.
1: Ja. En ook wakker gelegen ervan. En ja, je wilt wat inderdaad. Je wilt perfectionistisch. Je wilt het goed hebben. En,
0: wat was het meest stomme?
1: Wat was het meest stomme? Nou, dat zei de man van de winkel in Kudelstaart ook. Hij zegt... creatieve mensen zijn niet zo zakelijk. En dat is zo.
0: Oh, je had het duurder moeten maken.
1: Ja, maar ik wil dat helemaal niet. Want ik wil plezier geven. Ik wil plezier geven. Ik wil dat mensen er blij van worden.
0: Hoe duur is het boek nu?
1: Tientje.
0: Ja, ik snap dat hij dat zegt.
1: Ik wil mensen blij maken. Daar gaat het mij om. Ja. Dat mensen plezier eraan hebben.
0: En word je er blij van?
1: Ik zelf? Word er blij van. Ja, zeker. Ik word blij als andere mensen blij worden. Ja, daar gaat het mij om. Ja.
0: Komen er nog meer kleurboeken?
1: Ja, misschien wel. Wie weet.
0: Leuk.
1: Ja, wie weet.
0: Ja, eerst eventjes regen, winter, kou.
1: Ja.
0: Pompoenen, paddenstoelen. En dan gaat het gebeuren. We hebben een leuk quizje hebben voorbereid om wat meer van jou te leren kennen.
1: Ja.
0: Misschien is het fijnste als je gewoon het eerste wat je in je hoofd komt gewoon eventjes opnoemt. En dan leren we eventjes wat meer kennen. En zo, heb je ook familie die meeluistert?
1: Ik denk het wel, ja. Dat denk ik

0: Okay.
1: Ja. Oké. Okay, ja. Ga maar los, Dante.
2: Oké. Okay. Wat is je favoriete seizoen?
3: Mijn favoriete... Ja, toch de zomer wel. Ja, toch lekker aan de poel liggen, zwemmen. Ja, ja, lekker buiten zijn. Ja.
2: En je comfort food?
3: Ja, dat klinkt een beetje saai, maar salades vind ik heerlijk. Geiten, kaassalade, heerlijk.
2: Ja, ik
3: walnootjes erin, heerlijk.
1: Daarom ben je ook zo'n mooie slang. Snap het. Geen bitterballen.
2: Strand of bos?
3: Oeh, dat is een moeilijke. Ik vind allebei mooi, want het bos heeft mooie kleuren om te fotograferen. En het strand geeft lekker rust. Dus ik vind allebei, dat vind ik moeilijke keuze.
1: Mag dat beide?
3: Ja, mag dat?
1: Strenge quizmaster.
2: Vooruit, voor deze ene vraag.
3: Oké. Okay.
2: Maar dan moet je deze wel beantwoorden. Oh, okay. Ochtend of avond?
3: Die is gemeen. Als ik echt, echt, echt moet kiezen, dan toch een avondmens.
2: Ja. Ja. Boek of Netflix?
3: Boek. Oh, zeker boek. Netflixer. Nee. Oh, die is makkelijk.
1: Ja, want je bent eigen middagmensen.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja. Nee, ja, daarom vond ik die trekkie. Ja, ik had beloofd.
1: Koffie of thee?
3: Thee.
1: Oh, lekker.
3: Thee.
1: Welke muziek staat altijd aan?
3: 70s, 80s, 90s.
1: En lekker dansen?
3: Ja, heerlijk. Ja.
1: Welk liedje maakt jou direct vrolijk?
3: We dansen de zon op. Van Digi Dex vind ik leuk.
1: Oh, die ken ik helemaal niet.
3: Nee? Oh, dan moet je echt luisteren hoor.
1: Oh, interessant.
3: Echt leuk liedje. Ja, ja. Ja, daar word je blij van. Ja. En gewoon alle 70s en 80s word ik echt heel blij van. Ja.
1: En wat droom je nog van? Wat zou je heel graag nog willen doen of maken?
3: Ja, dan kom ik weer terug bij dat ik geniet van de simpele dingen. Ik heb niet zoveel dromen. Ik geniet van het nu. Ik leef heel erg in het moment. Omdat ik ook weet door mijn werk dat het heel anders kan.
1: Ja.
3: Dus geniet van het moment.
1: Wat inspirerend.
3: Ja, niet wat dan. Nee, geniet van het moment. Ik ben in het moment.
1: Ik heb een evenementenbureau en ik leid heel vaak mensen rond. Al 30 jaar, meer zelfs 35 jaar. En de liefste mensen om rond te leiden zijn mensen uit de zorg.
3: Mm-hmm.
1: Omdat ze ook weten dat het gewoon dat het nu telt.
3: Ja.
1: Het kan zo voorbij zijn.
3: Ja. En mensen met dementie kennen alleen nu. Dus en daar leer je eigenlijk ook van. In het nu leven. Genieten van het nu. Ja, daar geloof ik echt in.
2: Nou, dan denk ik dat het tijd is voor jouw favoriete nummer dan.
1: Digi Dex.
3: Ja.
1: Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd. Leuk.
4: Wat is een leven zonder...

0: Nou, wat was het leuk. Wat was een lekker nummer. Dank je.
1: Ja.
0: Ja, lekker. Dante.
2: Ja.
0: We eindigen altijd met leuke tips voor de luisteraar. Zodat ze weer... Ja, wat Uur van Puur maak je natuurlijk slimmer.
2: Zeker.
0: En gezelliger. En sexier. maar ja, we willen eigenlijk ook dat mensen hun huiswerk doen.
2: Ja.
0: Heb jij leuke dingen meegemaakt of gehoord? Dat je zegt van nou, luisteraar, verdiep je hierin.
2: Nou, ik ben nu zelf een serie aan het kijken waar ik misschien wat laat mee ben. Want andere mensen die keken wel al een stukje eerder. Maar dat is Outer Banks. Die is op Netflix te zien.
0: Ken je niet?
2: Nou, er komt binnenkort het laatste seizoen 5 aan. Dus,
0: geen spoilers alsjeblieft.
2: Nee. Ik heb geen spoilers.
0: Okay.
2: Maar als je nu begint met kijken, dan red je het nog om alles te kijken voor seizoen 5.
0: Outer Banks.
2: Elke dag, ja.
0: En het gaat natuurlijk over disco dansen en wel roze.
2: Nou, het gaat over... het gaat een soort actieserie waar een paar vrienden hun... Een schat proberen te vinden. Met een soms wat drama tussendoor.
0: Oh,
2: gevechten. Zeker een aanrader. Ik kreeg me heel vaak... hoorde ik een vallen. En zeiden mensen, ja, dat moet je echt kijken. Nou, ik was zo eigenwijs door dat natuurlijk heel lang uit te stellen. En nu ben ik helemaal fan. Dus ik heb heerlijk ook op de terugreis van Slovenië in het vliegtuig een hele vlucht lang gekeken. Dus dat is zeker een aanrader. En nog een aanrader met dit weer. Ga lekker de pool op. Kijk, als je nu tv kijkt, zie je ook heerlijk. Oh, nu zit er toevallig niemand op de pool, zwart. Maar ga lekker de pool op. Het is heerlijk weer. Ga zwemmen, ga varen. Kijk wel eerst even naar het weer. Want zoals gisteren begon het ineens nogal snel ineens het weer om te slaan naar regen.
0: Ja, en ik vond het wel droevig hoor, die regen. Het waren echt maar drie spatjes.
2: Ja.
0: Ik zat mijn regendansen doen.
2: ik raak zeker aan. Morgen wordt het 23 graden, overmorgen 22 graden. Dus nog steeds lekker weer deze week. En hopelijk misschien binnenkort weer wat regen en afkoeling.
0: Het is ook nooit goed, hè. Ik kan me herinneren, Dante, dat we hier in de studio zaten. Ik zat te schelden op de sneeuw.
2: Ja.
0: Ik kan me ook herinneren dat je echt bloedheet hier had. De airco deed
2: dat was
0: niet.
2: Ook echt niet te doen. Dus toen deed die airco het niet. Ik en Anna-Maria zaten hier in de studio.
0: Ja.
2: En het was gewoon niet te doen qua hitte.
0: Oh ja. Ik moet nu ook iets zeggen.
2: Ja.
0: Oké, wat heb ik allemaal... Nou ja, ik heb twee dingen wat ik wil aanraden voor de luisteraar. Hè, als je nu luistert. Ik ben op dit moment HBO. Ben ik, gelukkig heb ik dat abonnement. En ben ik Hex aan het kijken. Dat is HEKS, denk ik. Weet niet zeker. Het is echt super grappig, super leuk. Het is echt een aanrader. Als je ervan houdt. Het is een beetje Amerikaanse humor.
2: Ja.
0: Het gaat over een diva. Die eigenlijk een beetje al uitgespeeld is. En plotseling wordt ze weer helemaal bekend. En het is heel, heel leuk. En als tweede. Ja, ik ben laatst het heel erg aan het verdiepen in de doopsgezinde kerk in Aalsmeer. Ik heb doopsgezinde roots. Mijn familie is uit de Nederlandse kant via Ameland naar Amsterdam gegaan. En wat ik zo leuk vind van de doopsgezinde kerk. Het is eigenlijk onderdeel van het karakter van de Aalsmeerder. Het gaat over eerlijkheid. Het gaat over niet al te veel pochen. Oké, dat zit dan iets te verder van mij af. Het gaat over rentmeesterschap. Dus dat je aandacht hebt voor de natuur. Maar dat je ook denkt van ja, dit moet ook nog doorgegeven worden naar de volgende generatie.
2: Ja.
0: En deze week hadden we allemaal Indonesische jongeren uit... het Indonesië is over van de Mennonitische kerk. Want doopsgezind betekent eigenlijk ook de Amish, ook de Baptisten, ook de Indonesiërs. En het was zo schattig. Het was zo... We hebben met z'n allen gegeten. Dat heet patlak. Dus iedereen neemt allemaal zelf eten mee.
2: Ja.
0: Heerlijke soepjes. En iedereen was gewoon heel blij en vrolijk met elkaar. En we hebben gedanst en gezongen.
2: Zullen we daar nog even naar luisteren en kijken,
0: Anna-Maria? Oh ja, natuurlijk. Ja, doe maar. Graag kijken zelfs. Oh, dat was...

0: dit is zo'n oorwurm. Dit liedje heb je dus de hele tijd in je hoofd. Die hebben ze gezongen in het Indonesisch, in het Japans en in het Engels. Ja, het waren echt schatjes. En die zijn nu een hele rondreis aan het maken door Nederland. Ze zijn vandaag in Giethoorn. Het is ook heel leuk om hun te volgen op Instagram. Dus als je gaat naar DG Aalsmeer, dan zie je ook allemaal wat voor avonturen ze beleven. Ja. En leer je ook wat meer over je eigen dorpie. Dus dat is ook heel leuk. dgaalsmeer.nl op Instagram.
1: Ja, leuk.
0: Wat zou jij mee willen geven aan de luisteraar?
1: Je hebt tegenwoordig leuke puzzelboeken ook.
0: Oh ja.
1: Niet kruiswoordpuzzels of de standaard puzzelboeken, maar... Daar moet je moord op lossen.
0: Heb ik over gehoord.
1: Ja, die zijn erg leuk. Dat is
0: Sudoku-achtig.
1: Ja, Sudoku-achtig. Moordmysterie. Daar moet je moord op lossen. Erg leuk.
0: Mordo of zo.
1: Mordoku of zo heet het. Ja. En je hebt ook nog een boek van een Nederlandse schrijfster. Dan lees je een verhaal. En tussendoor krijg je aanwijzingen en puzzeltjes. En dan moet je al lezend en puzzelend ook het oplossen. Leuk. Vind ik erg leuk.
0: Wat fijn.
1: Ja.
0: Dat is een heel leuk iets. Waarschijnlijk gewoon bij je plaatselijke boekhandel te krijgen. Ja. Hier in Aalsmeer.
1: Ja.
0: Of bij je supermarkt misschien. Dat is heel fijn.
1: Ja.
0: Ik vond het een heerlijke uitzending. We gaan nog even een paar lekkere liedjes draaien.
2: Zeker.
0: Ik hoop, luisteraar, dat jij ook hebt genoten. Blijf ook Aalsmeer luisteren. Want zometeen heb je een hele spannende uitzending met Erik Verbeek. Waarbij hij de havenzangers heeft, heb ik gehoord. De enige echte havenzangers. Maar ook Jean-Paul van BNB Vol Liefde.
2: Ja.
0: Een integraal gesprek helemaal met het zuiden van Spanje. En ik wens je een heerlijke week. Marianne, dank je wel dat je hier was.
1: Dank je wel.
0: Je maakt de wereld en het leven mooier.
1: Ja, dat
0: heel
1: hoop
0: fijn.
1: Ik. Ja, dat hoop ik. Ja.
0: Dante, dank je wel weer.
2: Ja.
0: Dat weer genieten.
2: Het was zeker leuk. Lekker bitterballen.
0: Oh, Tante, heb ik gehoord dat je de komende tijd heel veel dingen gaat opnemen?
2: Zeker. Ik ben de komende tijd lekker actief. Natuurlijk de feestweek, de pramenrace, vuur en licht. Het allemaal voor de deur. Dus ik ga weer met mijn camera op pad om alles vast te leggen voor Aalsmeer in Beeld. Mijn eigen programma. Dus dat kan je zeker volgen. Je kan ons volgen op Instagram. Aalsmeer in Beeld. @Aalsmeer in Beeld. Of op TikTok, waar we ook @Aalsmeer in Beeld zijn. Hartstikke leuk. Of zoek op YouTube. En dan kan je volgen hoe deze feestweek verloopt. Als je er zelf niet bij kan zijn. Of jezelf terugzien. Dat kan natuurlijk.
0: Jongen, wat ben je toch weer goed bezig. Dankjewel, luisteraar. Tot volgende week. Blijf jezelf. Blijf puur.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week er weer hoppakee. Hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan, maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheer.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaier zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was ze haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.

0: is Business Lounge. Het programma waarin we de Aalsmeerse ondernemers een podium geven.
1: Radio Aalsmeer. Een hele goede avond. Welkom bij Radio TV Aalsmeer. Een nieuwe uitzending, aflevering van Business Lounge. En we hebben vandaag wel een hele speciale Business Lounge. Want we hebben in de studio Aalsmeerse ondernemer. En meer dan ondernemer, want hij doet heel veel in Aalsmeer. Arnoud Brouwer van Jachthaven Stenhuis. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Welkom, fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
1: Ik zei al meer dan ondernemer, want je doet ook nog wat met de Pramerrace. Met Sinterklaas in Aalsmeer.
2: Ja, klopt. Sinterklaas en SWP doe ik ook nog.
1: Aalsmeer-Westijnen-promotie, ja. Dat doe je ook nog. Maar we gaan het vandaag hebben over de Jachthaven Stenhuis.
2: Ja.
1: En daarvoor hebben we ook muzikale omlijsting. Heel toevallig. Maar we hebben ook in de studio een deel van de havenzangers.
3: Ja, dat klopt. Ja.
2: Dat is toevallig.
1: Willem van de havenzangers.
3: Ja, dat kan niet uitblijven natuurlijk, hè, met die havens.
2: Ja.
1: Goed zo. Ja. Fijn dat je er ook bent. We gaan straks uitgebreid over jullie praten.
3: Leuk.
1: En jullie hebben ook een hele nieuwe single. Die speciaal is opgenomen met Jean-Paul van B&B Vol Liefde.
3: Ja, klopt.
1: Het vorige seizoen.
3: Jean-Paul aan de Costa, hè?
1: Ja, daar gaan we straks ook mee bellen.
3: Een happy,
1: en een barbecue. Dat de grootste hit die binnenkort wordt gelanceerd. En wij hebben hier op Radio TV Aalsmeer al de primeur. Want we hebben ook de nieuwe videoclip die we laten zien. Dus een bomvolle uitzending. Arnoud, als we met jou beginnen.
2: Ja.
1: Wie is Arnoud Brouwer en hoe ben je in de watersportwereld terechtgekomen?
2: Ik ben Arnoud Brouwer. Ik ben inmiddels 51. Getrouwd en twee kinderen. Die alle twee handballen. En die jachthaven, ja, dat is een familiebedrijf. Ik ben de derde generatie samen met mijn broer.
1: Ja.
2: Dus opa is begonnen met de arkenbouw. Net na de oorlog. Met de betonnen bak als idee.
1: Ja.
2: En langzaam kon hij het uitbreiden. Tot de jachthaven.
1: Ja, de oude Stenhuis, Arke.
2: Ja, oude Jan. Ja.
1: En tegenwoordig, einde van de Uiterweg. Hoeveel lichtplaatsen hebben jullie?
2: Zomers hebben wij de 275. En 's winters kunnen wij er in het water en op de kant en in de loods en in de stelling 330 kwijt.
1: Ja, dat is een behoorlijk aantal.
2: Ja.
1: Ja, een bekende naam in Aalsmeer. Waar staat het bedrijf vandaag de dag voor?
2: Wij proberen en we doen ons heel erg ons best om... om netwerk af te leveren en full service te zijn. Ja. En daar ook bij de blauwe vlag met trots mogen dragen voor de 15e keer.
1: Ja, even voor de blauwe vlag, voor de luisteraars en kijkers die niet weten. Wat is de blauwe vlag?
2: De blauwe vlag is een erkenning dat jij als bedrijf goed bezig bent milieu, technisch en in veiligheid. Dus wij doen alles om zo min mogelijk milieubelastend te zijn.
1: Gewoon een keurmerk als het ware.
2: Ja, dat is een keurmerk, ja. Maar dat is ook dus de vlag. De vlag is ook voor de stranden.
1: Je ziet dat dan inderdaad als je ook in het buitenland bent of ook in Nederland.
2: Het is internationaal.
1: Internationaal de blauwe vlag.
2: Klopt.
1: Voor milieutechnische aspecten die dan allemaal op en top zijn.
2: Ja.
1: Is het druk nu bij jullie op de haven? Want het is natuurlijk volop seizoen.
2: Ja, nou, het is hartstikke stil, want iedereen is op vakantie.
1: Ja, dat ook, ja.
2: Ja, dat is wel een trend die heel erg veranderd is ten opzichte van jaren geleden.
1: Mensen hebben niet alleen de boot, maar willen ook op vakantie. Dat zie je heel duidelijk bij jullie ook.
2: Ja, de coronatijd was natuurlijk een hele boost voor ons als watersportbedrijf zijnde.
1: Mm-hmm.
2: Iedereen wilde een boot hebben, want dan mocht je bij hem blijven varen. En dan mocht je dus mee recreëren.
1: Mm-hmm.
2: Dus toen ging het heel snel en we lagen heel snel vol met kleine bootjes. Met mensen die ineens gingen varen.
1: Ja.
2: Die niet konden varen. En dan was het dus of ik stopte ermee na 2 jaar of ik ga door. Dus dan werd het meteen groter.
1: Ja.
2: Maar de trend is nu wel weer, het is weer, we kunnen weer overal heen. Dus we gaan er weer op naar het buitenland.
1: Ja.
2: Dus de boot ligt in de zomer, of althans in de zomervakantie, toch echt stil.
1: Ja. Die brandstofprijzen, merken jullie daar iets van? Want brandstof was natuurlijk ook...
2: Nou, ik merk het niks aan de verkoop aan diesel hoor.
1: Nee.
2: Het gaat echt, elke week wordt er gewoon een tank gevuld.
1: Zo.
2: Ja.
1: Voor de watersport is dat nog niet echt...
2: mensen blijven denk ik toch varen.
1: Ja. Jullie zijn heel veelzijdig. Jullie doen van alles en nog.
2: Ja.
1: Hoe ziet de gemiddelde werkdag voor jou eruit?
2: Ik heb geen lange werk woonverkeer heb ik. Want ik woon bij ons op de haven. Dus de deur uit en ik ben aan het werk. Opstarten. We zetten aan het werk. En er wordt... onderhoud gepleegd aan de haven. Nu momenteel ook. We gaan nieuwe schoeien zetten. We zijn ook onderhoud aan boten van buitenaf aan doen. En kwekersfletten, die moet ook onderhouden.
1: Ja, hebben we ook in Aalsmeer. Ja.
2: Dus daar zijn we ook mee bezig. En dat is de zomer vooral. Ja, en 's winters hebben we ook de boot op de kant zetten. Het onderhoud in zijn geheel. Ja. Dus, maar dan hebben we ook, dus nu tegenwoordig doen wij ook veel osmosebehandelingen van polyester schepen. Dus dat is gewoon helemaal kaal halen en gewoon een heel nieuw systeem erop zetten. Ja. En ijsstralen doen we ook met polyester schepen.
1: Okay.
2: Dus om de blazen open te maken.
1: Als je nu kijkt naar de uitdagingen bij jachthavens. Wat is nu de grootste uitdaging waar jachthavens momenteel mee te maken hebben?
2: Om iedereen tevreden te houden. Ja, dat vind ik echt een uitdaging. Momenteel, want mensen zijn heel mondig.
1: Uh-huh.
2: En mensen eisen heel veel.
1: Uh-huh.
2: En daar moet je heel erg op inspelen. Ja.
1: Als je nu kijkt, want je doet ook onderhoud aan boten. Wat kunnen mensen doen om de levensduur van een boot te verlengen?
2: Ga er zuinig mee om. Laat de motoren doen wij dan niet. Dat doen monteurs hier uit Aalsmeer waar wij samenwerken. Maar laat je boot gewoon regelmatig nakijken. Haal hem elk jaar eruit. Kijk, poets hem. Ja. Vooral poetsen. Nou, schoonhouden en poetsen, dat werkt gewoon. Want anders gaat het polyester gewoon van je af.
1: Zijn er veel mensen die dat zeggen? Ja, dat komt wel.
2: Oh ja, ja. Ja, en maar hij is 5 jaar oud, hij hoeft nog niet gepoetst te worden. Ja. Nou, dan moet hij zeker gepoetst worden.
1: Ja, en ook mensen die de boot in de windstalling hebben, die kijken er niet naar om.
2: Dat is heel veel, ja. Ja. Dan kom eens kijken bij je boot. Maar. Ja.
1: Maar ook mensen die de boot in de haven hebben en die komen 1 keer in het seizoen?
2: Ja, die heb je ook. Dat is helaas gebeurd. Dat mensen gewoon een boot hebben, maar er geen gebruik van maken.
1: Nee. Ja. Ja, je bent ook voorzitter van de Stichting Aalsmeer Westeinde-promotie.
2: Ja.
1: Een klein zijspoor. Wat maakt de Westeinde-plassen zo bijzonder voor de watersporters?
2: Ja,
1: en Aalsmeer kennen het wel. Maar
2: wij alle twee kennen het natuurlijk. Ja. We zijn erop gegroeid. Hoe mooi...
1: Maar probeer Willem dat eens uit.
3: Ik zit met verbazing te luisteren. Ik krijg weer een lesje in boten. Heb ik net al gehad. Maar
2: ja, maar dan ga ik je wat over de Westeinde vertellen.
3: Ja.
2: Ja, Westeinde is natuurlijk uitgegraven veenwinning. Turfwinning moet ik zeggen. Ja, en daardoor zijn allemaal akkers ontstaan. En daar hebben de kwekers al jarenlang gewassen opgezet. Aardbeien, seringen. Wat hebben we nog meer? Sneeuwballen. Elixen. Ja. Moet niet iemand vergeten. Wat anders
1: die kerststukjes worden verwerkt.
3: Vandaar bloesjes en al die bloesjes en seringen, denk ik, of niet?
2: Ja, klopt. Ja.
3: Die komt daar vandaan.
2: Ja, dat denk ik.
3: Maar, denk ik.
1: Het is een heel mooi gebied.
2: Ja, het is divers.
1: Heel divers.
2: En het mooie van de Westeinder is, we hebben de grote pool, de Westeinder, en de kleine pool. Ja, en dat is iets knusser. En dan gaan de kleinere boten, de grote boten gaan meestal naar de grote pool. Maar je kan toch een heel mooi rondje varen. Maar ook het binnengebied, tussen de akkers, kan je met een sloep of een kano of een sub, kan je schitterend varen. En daar hebben we ook natuurlijk de bovenlanden, de natuur wat is ontstaan. Ja. Dus het is echt heel divers. Dus ik kan wel zeggen, het is de mooiste plas van Nederland. Want
1: dat
2: zeggen we gewoon.
3: Vanaf nu is het de mooiste plas
2: van
3: Nederland.
2: Zeker, ja.
1: Arnoud, je hebt ook wat beelden meegenomen van jouw bedrijf.
2: Ja.
1: Daar gaan we nu even naar kijken. Onze technicus die staat eventjes de beelden in hier live in de studio. Jachthaven Stenhuis. Oh, eerst een filmpje.
2: Je hebt zelfs een film. Een klant heeft een filmpje gemaakt van zijn boot eruit halen.

0: Dat is een behoorlijk holkebad, want hoeveel kunnen jullie tillen? Of hijsen?
1: 22 ton.
0: 22 ton?
1: Ja.
0: Zo.
1: Dus de grootste die we eruit halen is 19 meter. Zo. Ja.
0: En de hele loods staat dan vol in de winter.
1: Ja.
0: Misschien hebben we nog wat andere foto's die we ook snel even nog kunnen laten zien. Dan hebben we een beetje een goed beeld wat jullie allemaal doen. Dennis die schakelt even zo de foto's door.
1: Ja, de winterbeelden zijn natuurlijk niet echt dat je zegt heel florisant.
0: We zitten natuurlijk volop.
1: Ik heb geen zomerbeelden volgens mij meegenomen. Maar het is nu heel anders. Het ligt vol en alles bloeit.
0: Ja.
1: Dus nee, dat... Heel divers is de dag.
0: Kijk,
1: natuurlijk.
0: De blauwe vlag.
1: Daar zijn we toch heel trots op.
0: Staat voor het keurmerk.
1: Ja.
0: De volgende foto, dit is...
1: Die had ik gevraagd niet erin te moesten. Dat is dat wij 10 jaar de blauwe vlag hadden. Dus dat is alweer een tijdje geleden.
0: Snel over. Dat is op jullie kraan bovenin.
1: Ja.
0: Dit is...
1: Het wegzetten, ja, dat doen we met z'n allen. Doen we dat. En, dat doen we in 15 werkdagen zetten we ze allemaal weg.
0: Ja. Ongelooflijk.
1: Ja. En dan stapelen we 68 boten.
0: En ook echt stapelen.
1: Ja, stapelen
0: dat,
1: drie
0: dat
1: hoog.
0: Doet ook niet elke dag.
1: Een aantal doen dat er, in Aalsmeer.
0: Ja, echt een behoorlijke capaciteitswinst.
1: Ja, dat is een capaciteitswinst, ja.
0: Nou, dit is een beeld van de jachthaven.
1: Ja, dan zie je een echte stenhuisark liggen. Twee
0: stenhuisarken. Ja. Hebben jullie veel kajuitzeilboten?
1: Nee, dat is helemaal weg. Dit is ook een oude foto. Als ik nu zie... Dit is het IJsstralen trouwens.
0: Ja.
1: Dus dan, dat is ijspellets die ontploffen tegen de oppervlakte. Dan laat de epoxy en de antifouling laat los. En dan kan je weer een nieuw opbouwen.
0: Ja. Heel veelzijdig.
1: Maar wat ik zei... Dus de zeilboten... Oh. Ik denk dat wij naar buiten moeten, jongens.
0: Jongens, het alarm gaat af in de studio.
1: De slow whoop gaat af. Ik zie nog geen rook.
0: Nee, ik zie nog geen...
1: We gaan nog even door.
0: We gaan nog door.
1: Ja. Maar zeilboten, dat is aan het weggaan.
0: Oké.
1: Dat is echt aan het stoppen, is dat helaas.
0: Ja. Leuk, zo'n live uitzending.
2: Ik ben dit gewend, hoor.
0: Willem, dit is Aalsmeer. Dit is spontaan.
2: Ja, was hier. Helemaal goed. Ik heb ooit een liedje gemaakt. En, dat heette Alarmfase Rood. Maar ik heb het idee dat we nu dicht in de buurt komen, zeg maar.
0: Ja. Ja, kijk, winter, het houdt al op. Helemaal goed, alarm is eruit. Willem, voor de muzikale omlijsting. Ja, we denken, we hebben een waterspotondernemer hier in de studio in de jachthaven. We nodigen ook de havenzangers uit. Nou, jij bent dan een deel van de havenzangers. Ja. Want jouw zoon, Wesley, is er vandaag even niet bij.
2: Nee, we hebben ook nog. We doen ook nog iets met paden, springpaden.
0: Oh.
2: En mijn zoon Wesley, inderdaad, daar doe ik nu de havenzangers mee.
0: Mm-hmm.
2: Maar die rijdt ook nog internationaal. Maar er waren wat paarden die door de warmte het even minder hadden. Want dan moet je rekening mee houden. Ik zei, dan heb ik liever dat jij blijft bij de paarden.
0: Ja, uiteraard.
2: En ga ik lekker naar Aalsmeer. Nou, vandaar.
0: Fijn dat je er bent hier in de studio.
2: Dank je.
0: Willem, de havenzangers zijn al tientallen jaren een begrip. Jij bent er al heel lang bij?
2: Ja, bijna vanaf het begin. Ik was in het begin ik was 15 jaar toen ben ik begonnen bij de havenzangers. Met de havenzangers.
0: Mm-hmm.
2: Mocht ik alleen nog niet op televisie, er waren wat dingetjes, mochten dingen niet, moest ik verschuild achter bij optredens. Maar volgend jaar, we hadden het er net nog over, volgend jaar bestaan de havenzangers, het merk de havenzangers, 50 jaar.
0: Zo, ja. dat moet gevierd worden.
2: Ja, dat gaan we vieren. We hebben natuurlijk vroeger, en dat klinkt al zo ver weg, maar het lijkt heel dichtbij eigenlijk, maar vroeger altijd met een orkest gewerkt, met band.
0: Uh-huh.
2: Ik was onderweg hier en ik moest de A1 was dicht. Dus ik ben richting Vinkeveen helemaal binnendoor.
0: Ja.
2: En dan kwam ik echt op heel veel plaatsen. Wilnis, Langeraar, Vinkeveen. Waar ik eigenlijk door de jaren heen met de band overal gespeeld heb. Zie je ook gelijk weer hoe mooi dat is. Die veengrond. Vinkeveen, de feesttent. Die deed altijd, die stond te deinen zo op die veengrond.
1: Hier ook.
2: Als die mensen hier,
0: dat hebben hier ook op het
2: plaatsplein. Dat zal hier dus niet anders zijn.
1: Zeker weten gebeurt.
2: Dan wordt het tijd dat ik hier ook weer... Nee, maar goed. En dan zie je al die dingen voorbij komen. Denk je, in al die 50 jaar zie ik nog zo die feesten voor me. Ja.
0: Ja. Want heet het nu formeel de havenzangers 2.0?
2: Nee, het is nog steeds de havenzangers. Maar dat heeft een beetje mee te maken dat... Wesley heeft natuurlijk... Mijn zoon heeft nooit in de... Men roept dat dan de oude havenzangers gezet. En toen hebben we bedacht... Net als Apple dat doet met hun iPhone... Dan denk ik, maken we de havenzangers 2.0. Maar ja, overal waar dan komt... Zeggen ze, ja, je bent havenzangers.
0: Ja.
2: Het is maar net hoe je het doet natuurlijk. Maar in die 50 jaar kan ik me voorstellen... Want er komen ook vaak mensen zeggen... Meneer, leef je nog? ja, serieus. Maar goed, dan moet ik het helemaal uit gaan leggen. En daar heb ik niet altijd zin. Maar goed, ik ben dit jaar 63 geworden. Dus ja, ik leef nog steeds. Maar
1: gewoon doorgaan.
2: Die hebben dan het idee. Die hebben je al heel lang gezien. Ja. En dan denken ze, leeft die man nog? Ja,
0: want hoe zorg je ervoor, Willem, dat de muziek herkenbaar blijft, en maar toch met de tijd meegaat?
2: Ja, ik denk dat de ingrediënten van een liedje. Als je het hoort, je moet het moet goed in het gehoor liggen. En ik moet zeggen dat je moet ook jezelf. Je moet jezelf ook bewaken als zijnde artiest. Dat je wel de dingen doet waardoor je bekend bent. Ik bedoel, je kan natuurlijk met elke tijd meegaan. Mm-hmm. Maar de sound en zoals je klinkt en zoals mensen je ook kennen. Ik bedoel, Elton John klinkt ook nog steeds als Elton John. En ik denk dat toch komt door de samenstelling van je stemmen. Die herkenbaarheid. En tuurlijk zul je wel eens een andere beat of een ander dingetje. Ja. Maar je moet wel blijven waar je begonnen bent, vind ik. Ja.
0: Want waarom spreekt het levenslied nog altijd zoveel mensen aan?
2: Omdat mensen zich daarin herkennen. Ja. In teksten, in muziek, in gezelligheid.
0: Het leven.
2: Het leven op zich, maar ook het feestje. Wat je nu merkt, ik zag net het kleurboek hier voorbij komen. En toen ik daarnaar keek, denk ik, dat zag ik vroeger op school. Had ik hetzelfde idee, beeld, van dat boek. Hmm. Maar tegelijkertijd is het ook een stukje nostalgie waarvan je denkt van in deze tijd, als ik nu met mijn kleinkinderen ga kleuren, dan heeft dat toch weer een bepaalde betekenis. Dan denk ik, hé. Ja. En dan merk ik met muziek nu ook. Hoor. Een stukje nostalgie, herkenbaarheid, waar veel mensen weer nodig hebben, denk ik. De tijden zijn veranderd.
0: Een beetje afleiding van het, mag ik het zo noemen?
2: Ja, maar je merkt het onderweg ook als je hier naartoe rijdt, het verkeer. Je hoeft ook niet één keer iets te laat je richting aan te doen of alles. Maar iedereen tuteren en moeilijk. En,
1: het
2: is allemaal veel harder in dit geworden. Ja.
0: We gaan zo meteen bellen met Jean-Paul.
2: Ja.
0: Van ex-deelnemer van B&B voor Liefde.
2: Ja.
0: Die is in Spanje. Ja. We kennen hem allemaal.
2: Ja, lekker.
0: We hadden een typische maandag. We hadden een typische vrijdag. We kennen hem allemaal. Oh, een lekker happie.
2: Een
0: lekker sappie. Hoe is dat contact ontstaan met Jean-Paul?
2: Ja, met Jean-Paul is door het mediabedrijf wat eigenlijk de pilot gedraaid heeft. Jean-Paul aan de Costa. En die doen ook die doen ook alle padensportevenementen. Doen ze verzorgen dat het gefilmd wordt en uitgezonden wordt. Nou, doordat mijn zoon en ik heb zelf vroeger ook paard gereden. Alles eigenlijk hetzelfde gedaan. Mm-hmm. Maar doordat we in die paardenwereld ook dingen doen, kwamen we Corine tegen van het mediabedrijf. En toen kwam Happy Shappy. Toen kwam er een lieder. Toen zeiden we, hey, misschien kunnen jullie dat zingen. Toen hoorden wij het lieder en dachten we het liedje. Hey, wat grappig allemaal dit. Misschien moeten we daar gewoon iets mee gaan doen.
0: Ja.
2: Liedje van maken. En daar is eigenlijk een hele korte tijd, binnen 3 weken, een happy champagne barbecue'tje ontstaan.
0: Ja, wij hebben straks de primeur hier op Radio TV Aalsmeer.
2: Klopt.
0: Dus daar zijn we heel blij mee. Even nog naar het repertoire van de Havenzangers. We gaan er nu ook eventjes naar kijken. De videoclip, we gaan er tegenaan. Even een korte toelichting. Hoe is die hier ontstaan?
2: Ja, dat is een liedje dat als je in de kroeg zit, we kennen het allemaal. Soms zit even mee en soms zit tegen. Maar uiteindelijk, weet je, je moet toch weer verder. En we gaan er tegenaan. Gewoon vol gas en door.
0: Oké, we gaan er naar kijken en luisteren. De Havenzangers. Ja.

0: gezelligheid hier bij Business Lounge met de havenzangers.
1: Ja.
0: Ja, gezellige clip, Willem. Die is die opgenomen?
1: Ja, die is opgenomen in een kroegje in Apeldoorn eigenlijk. We hadden dit liedje gemaakt. Denk, ja, moet je hem in de kroeg opnemen? Waar? Maar er waren gezellige mensen bij en... waren niet eens zo heel veel mensen, maar wij hele gezellige mensen. Toen dachten we, hé, dat gaan we gewoon doen.
0: Ja. Ja. Van welk jaar is deze?
1: Weet ik, denk ja, 15 jaar terug al.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Ja.
0: Maar
1: ja.
0: Hij doet er nog steeds lekker.
1: Ja, nee, al die liedjes. Ja. Dus ik denk ook dat als je die liedjes produceert, we hadden het net over, moet je mee met verschillende trends. Dan ben je dus wel van die trend ook afhankelijk op het moment dat die een trend is.
0: Ja.
1: Maar als je het algemeen houdt, dit liedje kun je over 20 jaar nog draaien.
0: Ja. Want jij, hoe is die samen met jouw zoon Wesley? Wie is de creatieve man bij jullie?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk... ik heb
0: natuurlijk
1: vroeger conservatorium gedaan voor piano en accordeon. Mm-hmm. Een klassieke zangopleiding gedaan. Dat zou je niet verwachten. Vaak denken mensen, als je dit zingt dan... Maar ik ben klassiek geschoold daarin. En waarom? Om te zorgen dat mijn stem goed blijft. Dat ik weet ook muziek. Ja. Dus creatief gezien, ik kan liedjes maken, liedjes schrijven. Maar met z'n tweeën, we zaten aan de keukentafel een liedje te maken. En dat was onze eerste single samen. En toen was hij aan het meezingen en hij deed me. En ik denk, hé, dat klinkt eigenlijk best wel goed. Ik zeg, want ik heb het nooit gepusht van je moet gaan zingen.
0: Dat is
1: hij heeft
0: al zelf
1: wat musical gedaan. Hij vond het altijd wel leuk, maar niet dat ik dan zeg van, hé, dit moet je gaan doen. Maar hij begon wat mee te zingen. Ik denk, hé, dat klinkt eigenlijk best wel goed.
0: Ja.
1: Nou, ik ben natuurlijk uit het verleden gewend om altijd wel als duo te werken. Want de laatste 15 jaar met mijn ex-compaan Henk heb ik als duo gewerkt. Ook niet met band. Dan denk hé, ik, zeg, vind je dat leuk? Dan gaan we dat samen zingen. Nou, dat hebben we gedaan. Een dag later een studio gebeld. En een week later was die plaat uit. En toen was het Hollandse Nieuwe bij de radiozenders. Ja. Zo ontstaat het eigenlijk. Zoals we hier ook zitten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Leuk. We gaan proberen contact te krijgen.
1: Ja.
0: Ja, je hoort het al. We gaan. Ja.
1: Ja. Ik moet zeggen, het was al een van de leukste van de B&B voor Liefde. Ja. Nu nog steeds, ja. Hè? Hij kan zo weer terug.
0: Hoor. Ja, hij kan zo weer mee. Ja. Het is weer heel populair. En wij gaan schakelen met Alicante, de Costa Blanca. En we zien hem live hier al in beeld, hier in de studio. Jean Paul. En als het goed is, hij zit daar op zijn boot. Goedenavond, Jean-Paul.
2: Goedenavond, ja. Erik, denk ik.
0: Ja, dat klopt.
2: Allemaal.
0: Er zit een kleine vertraging tussen, hey. Maar dat komt door even de verbinding. Fijn dat je hier bij ons live in de studio bent, Jean-Paul. Hoe gaat het met je?
2: Nou, zoals je ziet, goed, denk ik.
0: Ik zie allemaal, allemaal boten. We hebben het vanavond over boten, over jachthavens. En jij zit daar...
2: Ja, er is een tekening bij te maken, toch?
0: Ja, maar hoe is jouw avontuur verlopen bij... dat weten we natuurlijk allemaal. Vorig seizoen in B&B voor Liefde. Hoe kijk je daarop terug?
2: Ja, ik heb gewoon een geweldige... Ik vond het gewoon geweldig. Het was leuk. Ik heb nu een vriendin namelijk. Maar ik had het zo weer over willen doen.
0: Ja, Willem zei al voor de gekkigheid. Nou, hij kan er zo weer in. Maar...
1: Ja, Jean-Paul kan zo weer meedoen. Weet je. Ja, ja. Kleurrijk. En het is ook wel nu het momentje.
2: Ik denk dat het thuisfront het niet goedkeurt nou.
0: Nee. Maar goed, jouw belevenis vorig seizoen. Je hebt heel veel reacties gekregen met je deelname aan B&B voor Liefde. Iedereen kent jou nog van de uitspraken. Nou, we gaan weer een lekker terrasje pakken. We gaan lekker gezellig eten. We maken er een typische maandag van. Of een vrijdag.
2: Ja, klopt.
0: Het maakt niet uit.
2: Het is een typische dinsdag, toch? Of woensdag? Woensdag is het vandaag.
0: Het is vandaag een typische woensdag.
2: Ja.
0: Fijn dat je hier ook bij ons in de uitzending bent. Jij bent...
2: Leuk.
0: Je bent nu gelukkig met Fabienne?
2: Ja.
0: Jij hebt Fabienne ontmoet na de uitzendingen van B&B voor Liefde. Of jij kende haar al eerder?
2: Ik kende de familie natuurlijk al vrij goed. En heel goed eigenlijk. En Fabienne heb ik eigenlijk ontmoet na de uitzending. Ja, eigenlijk al iets eerder. Ik kende haar natuurlijk wel. Alleen ik had natuurlijk nooit verwacht dat wij samen nu een relatie zouden hebben. Dat is gewoon heel raar gelopen. Eigenlijk ook door het overlijden van mijn moeder. En dat was haar toch mijn steun en toeverlaat. En ja, dat is toch uitgegroeid tot wel een hele hechte band. En een hele leuke, goede relatie had ik op mijn 61ste ook niet verwacht dat ik dit nog... mocht maken. Nee. Maar heel mooi.
0: Heb jij nog contacten met de deelnemers? Spreek je ze nog wel eens af en toe?
2: Nee, ik heb eigenlijk geen contact meer. Ze zijn altijd welkom hier in Spanje. Ik bedoel, ik heb ook ontzettend leuke vrouwen allemaal, dames over de vloer gehad hier. En ja, ik denk dat wij allemaal, allemaal respectvol met elkaar omgegaan zijn. En ja, dat dat niet uitgelopen is op een relatie, ja, dat. Nou ja, dat is gewoon, je doet mee aan een programma. En lukt het, dan lukt het. Ontzettend leuk, maar bij mij is het dus niet gelukt.
0: Nee, nou je bent inmiddels...
2: Maar ik ben nou wel gelukkig.
0: Gelukkig heb jij het geluk gevonden samen met Fabienne. Maar je bent nu eigenlijk een nieuw avontuur gestart. Mag ik dat zo, kan ik dat zo zeggen?
2: Ja, inderdaad, ja. Ja, ik heb... Ja, natuurlijk, die B&B is gewoon geweldig. Ik bedoel, het is een mooie opstap geweest. Voor mij ook weer hier in Spanje. Maar ja, ik hou van nieuwe avonturen. En ik had te weinig contact met de gasten die bij mij in de B&B kwamen. Dus nu ben ik een avontuur gestart met een boot.
0: Ja, daar zit je nu op.
2: Dus werk je dood.
0: Ja. Daar zit je nu op. Nou, daar hebben we het net allemaal over gehad hier in de studio.
1: Maar ook zonder boot hoor, Jean-Paul.
2: Ja, je moet een vriend zoeken met een boot, dat is het beste.
1: Heb ik gedaan.
2: Ik heb het fout gedaan.
0: Ja.
2: Ja, maar ik heb... Ja.
1: Maar ik heb nu een vriend met een boot hoor.
2: Ja. Je hebt nou een vriend met een boot. Ja.
0: Kijk.
2: Dat weet ik zeker.
1: Ja, Jean-Paul aan de Costa.
0: Ja, Jean-Paul aan de Costa, dat is iets... Jij bent nu met een concept. Je hebt iets opgenomen samen met Liske. Liske kennen we weer. Die deed ook vorig seizoen mee. Die zat in Lesbos samen met Petra. Daar heb je nu een soort pilot voor opgenomen. Vertel daar iets. Hoe is die samenwerking ook met Liske? Hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen?
2: Nou ja, Liske ken ik natuurlijk vanaf de reunie. En ik heb haar natuurlijk ook gevolgd bij B&B van Liefde 2025. En ja, ik hoorde natuurlijk dat zij uit Breda kwam. En wij komen zelf natuurlijk ook van Breda. Dus wij kennen natuurlijk, ja, toch ook wel, we hebben gezamenlijke vrienden. En ontzettend leuk om daar... Liske zal natuurlijk lachen. En ze woont hier een uurtje verder hier vandaan. Dus ze heeft mij een paar keer bezocht. En toen dachten we van nou. Ja, en toen werd ik gevraagd door Corine. Een vriendin van me die tenminste een productiemaatschappij heeft. Die zegt, ik wil met jullie wel een keer een pilot draaien. Nou, die hebben we opgenomen. En nu is het gewoon afwachten van, goh, wat gaat er mee gebeuren? Wordt het opgepakt? Dat is allemaal nog niet zeker natuurlijk. Maar het is wel heel mooi geworden. Mooie beelden. En Liske die past daar gewoon in, vind ik. En ook dat... voor wijnen, we gaan mensen bezoeken, we gaan paradijsvogels. Ik heb zoveel mensen hier, ik woon hier al 35 jaar, dus ik ken ook ontiegelijk veel mensen hier die, die het ook leuk vinden om aan boord te komen, maar ook aan land. En zo proberen we er iets leuks van te maken.
0: Ja, dat is een serie, je hebt een pilot even opgenomen. Maar dat speelt zich eigenlijk allemaal voornamelijk af op jouw boot die in Alicante ligt.
2: Ja, en op de boot, maar ook bij mensen thuis. Ik heb bijvoorbeeld Beverly Veldman ontmoet. Die ken ik ook al een aantal jaren. Die heeft een schoenenlijn ooit gehad in New York. Die is echt wel bekend. Dat is gewoon een paradijsvogel. Als je daar binnenkomt, de inrichting, de schoenen, alles wat je ziet, is gewoon gaaf, is gewoon leuk. Ja. Gewoon mooi om zulke mensen te kennen. Ja. En ook te ontmoeten. En dat staat allemaal in die pilot.
0: Ja. Het menselijke aspect, ook het succes waar nu ook wat veel naar wordt gekeken met B&B voor Liefde. Hoe het menselijk aspect zich afspeelt en alle taferelen die erbij komen kijken. Dat is iets wat verkoopt hier in Nederland. Ook op de bij de televisieproducties die hier zijn in Nederland. Maar Wat daarbij komt is natuurlijk het concept van Happy Sappy Barbecue. Want dat is een nieuw nummer wat jij hebt opgenomen samen met de Havenzangers. Nou, Willem zit hier live in de studio.
2: Geweldig.
0: Hoe is dat nummer tot stand gekomen? Want daar zijn we gewoon heel benieuwd naar.
2: Nou ja, ik zei natuurlijk altijd, ik doe even een barbecue, een happy en een sappie en een drankje. En ja, op een gegeven moment...
1: Elke dag zei je dat, hè?
2: Met Willem via... via

0: je, het kan eigenlijk niet beter. De gezelligheid, je ziet het ook op de clip. De clip is klaar, Jean-Paul, hè?
1: Ja, wij hebben de primeur hier in Nederland. Op radio, de primeur hier van Nederland, op Radio TV Aalsmeer. We gaan hem laten zien. We laten hem horen. De nieuwste single van Jean-Paul uit B&B voor Liefde met de havenzangers.
0: Ja,
1: Happy Sappy Barbecue'tje.
0: Yes.
2: Ben benieuwd.

0: Ja, happy, zappie, barbecue'tje. Worden wat geluiden van Jean-Paul eronder door op, ja, op de boot. Ja, het waait daar behoorlijk, geloof ik, Jean-Paul.
1: Wat zeg je?
0: Het waait daar behoorlijk bij jou, of valt het mee?
1: Ja, er staat een beetje wind nu en er kwamen net wat boten voorbij hier, dus vandaar.
0: Oh, oké. Wat een geweldig...
1: Het wiebelt een beetje nu. Er staat een beetje wind, sorry.
0: Ik zie heen en weer. Dat klopt. Ja. Wat een geweldig nummer, jongens.
2: Ja, mooi hè. Dat is toch een feestje.
3: Ik vind hem leuk.
2: Waarschijnlijk hoor je hem voor de eerste keer.
3: Ik vind hem leuk.
0: Ik vind, dit wordt gewoon een hit.
2: Dit wordt een hit. Dit is een hit. Dit wordt een hit. Dat zal moeten gebeuren. Maar als je in de auto, of het komt voorbij op de radio, of je ziet het zo. En dat vind ik ook mooi van de clip.
0: Ja.
2: Het is gewoon echt. Het is gezelligheid. Het is geen gemaakte gezelligheid. Het is gewoon zoals het behoort te zijn.
0: Ja. Nou, fijn dat we hier bij Radio TV Aalsmeer onze de primeur hadden om dit nummer te laten zien en te laten horen.
2: Yes.
0: Jean-Paul, hoe is dat gegaan? Ja, ik mocht als gelukkige mocht ik een aantal weken geleden bij de opnames zijn van deze videoclip in Nederland. Hoe is dat gegaan met die videoclip? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, Corine heeft natuurlijk alles tot in de puntjes geregeld, ook samen met Willem en Wesley. En de locatie was top. Het publiek, de mensen eromheen, de tafel was gewoon geweldig.

0: denk dat we er gewoon iets moois van gemaakt hebben. En dat iedereen ook tevreden terug kan kijken op een mooi nummer. Wat ik misschien straks kan gebruiken in mijn lieder voor mijn eventueel doorgaat.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Het valt een beetje, het beeld valt een beetje weg. Maar de verbinding, we gaan achter de schermen kijken of we de verbinding iets beter kunnen krijgen. Want het beeld valt hapert een beetje. Maar goed, je bent nog in ieder geval goed te horen. Smaakt dit naar meer, Jean-Paul?
0: Nou, ik vind sowieso de spontaniteit van Willem en Wesley dat ze dit oppakken en daar een hitje van maken. Ja, smaakt dat voor mij wel naar meer. Ik vind het leuk en ik vind het ook geweldig. En ik nodig ze ook allebei weer uit, lekker op de boot. Misschien moeten we iets meer gaan doen.
1: Nou, Willem?
2: Ja, tuurlijk. Happie Zappie daar. Toevallig hadden we het erover. Maar hoe mooi is het om daar gewoon s'avonds, als je overdag bij Jean-Paul op de boot bent, lekker varen. En je komt s'avonds weer op de locatie. En dan heb je een feestje met een happy sappie en barbecue. Met heel veel gezellige mensen. Ja. Nederlandse mensen. En Jean-Paul aan de Costa die het presenteert. Ja.
1: Hoe bijzonder kan het zijn?
2: Hoe bijzonder kan het zijn? Ja. Ik zie het al
0: dat
2: voor me.
0: Dat wordt heel gezellig.
2: Ik zie het voor me.
1: Jean-Paul, even nog een vraag.
0: Ik heb ook alle vertrouwen in.
2: Ik ook.
0: Dat het een tophit wordt.
2: Gaat helemaal goed komen.
0: Het, Willem en Wesley, de Havensummers, gun ik het van harte. Dat ze gewoon echt met dit nummer gewoon even gas kunnen geven. Ja.
1: Nog een paar laatste vragen, Jean-Paul. Jij bent ondernemer, televisiebekendheid en artiest. Welke rol past het beste bij jou?
0: Dat is wel een goede vraag trouwens. Ja, ik ben een beetje allround. Dus ik denk, ik ben wel gastheer.
1: Gastheer.
0: Ik vermaak mensen. En dat vind ik het mooiste. Mensen die blij zijn. Als ze aan boord komen hier, 's morgens, en ze gaan 's avonds van boord af. Dat ze dan zeggen van, joh, ik heb nog nooit zo'n fijne dag gehad. Geweldig, goed georganiseerd. Lekker eten, lekker hapje erbij. En een drankje, een happie en een sappie.
1: En een barbecue.
0: En plezier maken. En gezond blijven in het leven.
1: Dat is het allerbelangrijkste, zeker weten. Wat is jouw grootste droom voor de komende jaren?
0: Sowieso bij Fabienne blijven.
1: Ja. Nou, dat is een duidelijk antwoord.
0: Ik heb niet voor niks meegedaan aan een B&B voor Liefde, maar ik heb ze nu gevonden. Dus dat sowieso. En kijken of we er iets leuks van kunnen maken hier in Spanje. En met z'n allen. Allemaal. Dat is belangrijk. Want als je die kunt delen, kun je ook niet vermenigvuldigen. Nee,
1: daar heb je absoluut gelijk aan. In. Heb jij nog als laatste een mooie groet voor alle kijkers en luisteraars van Business Lounge hier op Radio Aalsmeer?
0: Kom langs de Alicante. Gezellig. Een happie en een sapje. Het staat allemaal klaar hier. Iedereen is welkom. En blijf gezond. Dat is het belangrijkste wat er is.
1: Absoluut. Ik vond het bijzonder fijn dat we jou hier live in de uitzending mochten hebben. Via een videoverbinding. Hier samen met de havenzangers. Doe ze allemaal de groeten daar in Alicante en de Costa Blanca. En bedankt voor je medewerking hier in de uitzending, Jean-Paul. En ik hoop dat jouw programma Jean-Paul aan de Costa een succes gaat worden. Want ik weet, aan jou ligt het zeker niet.
0: Dankjewel. En ik vond het ontzettend leuk dat jullie mij ingebeld hadden. Ik heb een beetje slecht geluid en misschien een slecht beeld. Maar dat ligt hier een beetje aan de wind. Maar ik wens iedereen nog fijne vakantiedagen toe, want het is natuurlijk augustus, iedereen heeft vakantie en wie weet.
1: Okay.
0: Tot snel misschien.
1: Dankjewel in ieder geval.
0: Ja. Jullie bedankt.
1: Graag gedaan.
0: Leuk, dank je.
2: Hoi.
1: Ja, leuk
0: dankjewel,
1: dat we Jean-Paul hier live in de studio met een verbinding konden krijgen. Ja, ik kijk weer even terug op dat nummer. Dat is geweldig. Hoe gaan jullie dat nou verder promoten hier in Nederland? Er zit natuurlijk, het wordt volgende week wordt hij officieel gelanceerd.
2: Ja, 14 augustus. Dat is volgende week vrijdag. Dan komt hij op Spotify, op YouTube. Alle kanalen, zeg maar, die het is tegenwoordig streamen.
1: Ja.
2: Dus dan gaat het echt los. En promoten gaat allemaal via RTV-promotor. En zelf via de social media's. We hebben allemaal reels gemaakt. We hebben eigenlijk alles is klaar om te zorgen dat het ook de rest van Nederland, want wij kennen het natuurlijk nu met z'n allen. En je bent altijd heel enthousiast over je eigen liedje. En we hebben het mensen laten horen. Maar de rest van Nederland, die moeten het natuurlijk leren kennen.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat is belangrijk.
1: Nou, de stap is gezet. Ja. We gaan in ieder geval ervan uit dat het goed gaat komen.
2: Het gaat goed komen, absoluut.
1: Absoluut. Jij hebt er alle vertrouwen. Jij hebt er alle vertrouwen in.
2: Ik heb ooit vroeger geleerd, als je een liedje uitbrengt, dan moet je ook zeker weten dat het liedje bij je past. Want als het een hit wordt, moet je je leven lang zingen.
1: Ja. Ja, dat is zo.
2: Ja.
1: Willem, hoe druk is de agenda deze zomer voor jullie als havenzangers?
2: We hebben gelukkig wel nu... Vroeger deden we veel meer. We hebben nu eigenlijk alles wel zo gezorgd dat we overal zelf over kunnen beslissen.
1: Mm-hmm.
2: Dus we hebben ook nog paden. We hebben ook nog een bedrijfsmatig. We zijn niet alleen maar de hele dag de artiesten aan het uithangen. We staan 's morgens ook op en dan gaan we aan het werk. En dat komt omdat we dat leuk vinden. Vinden we mooi. Blijf je ook mens. De hele dag de artiest uithangen, dat heb ik heel snel afgeleerd vroeger.
1: Uh-huh.
2: Je vindt het ook belangrijk om naast het zingen het grootste gedeelte van je leven ook in te vullen met dingen die leuk zijn. We doen gelukkig allemaal dingen die we heel leuk vinden. Jean-Paul, die zei net, wat is het doel? Maar alles wat hij doet, dat zag je ook in de clip, komt uit zijn hart. En ik denk dat dat belangrijk is. En ja... We kunnen onze eigen agenda vullen, maar we worden nog steeds gevraagd. En dat vind ik mooi na al die jaren.
1: Ja.
2: Ja.
1: Carnaval is voor jullie natuurlijk een drukke periode.
2: Ja. Ja.
1: Want dan heb je natuurlijk volop de optredens.
2: Ja, rij van hort naar her door heel Nederland heen. Brabant, Limburg, maar ook hier in de buurt, overal. En dat is een toptijd. Ja. Dan moet je gewoon gas geven, zeg maar.
1: Nou, we hebben hier in Aalsmeer ook carnaval, maar dan heet dat carnaval op het water. We hadden het net al eventjes erover voor de uitzending. We hebben hier de Aalsmeerse Pramerace, Arnoud.
3: Ja.
1: Daar horen de havenzangers toch ook een beetje in.
3: Nederlandstalig hoort er ook gewoon bij. Kijk, elke praam die kiest zijn eigen thema en muziek. Dus, maar die zouden precies bijpassen. Ja.
1: Ja. Nou, ik voel hier een connectie tussen de Pramerace als meer en havenzangers.
3: Kunnen we het over hebben?
1: Ja, kan.
3: Sta er voor open.
1: Ja, ja. Arnoud, wat zie jij voor de toekomst als de grote kansen voor Jachthaven Stenhuis?
3: Oei. Blijven innoveren. Niet stil blijven staan. Meegaan met de trends. Ervoor op proberen te lopen. Meer milieubewuster te worden. We hebben natuurlijk al heel veel zonnepanelen liggen. Maar ja, we gaan ook nu naar een batterij toe. Ja, dat soort dingen. Ja, je moet overal meegaan.
1: Hoe zie jij die toekomst met het elektrisch varen?
3: Aan de ene kant denk ik wel dat het gaat lukken. Maar aan de andere kant denk ik... veiligheidsmatig te kijken naar de opslag.
1: Mm-hmm.
3: Daar heb ik wel een beetje een hard hoofd in. Want er zijn natuurlijk best wel heel veel batterijen wat je dan in één ruimte gaat doen. Daar moet wel een oplossing voor komen. Want dan kan er niet geladen worden. Nee. 's Winters.
1: Nee. Dus dat is nog een uitdaging?
3: Dat vind ik wel een uitdaging, ja. Ik heb nog geen, wij hebben nog geen elektrische boten in de binnenstalling staan.
1: Nee.
3: Nee. Bewust.
1: Wat verwacht je dat de watersport er over 10 jaar anders uitziet?
3: Wordt meer dagrecreatie, nog meer.
1: Nog meer dan het...
3: Ja, nog meer dan het nu is.
1: Jij zei het al, vroeger kwamen de mensen op vrijdag bij de boot. Die bleven dan het hele weekend op de boot. Ja. En die gingen dan zondagavond pas weer naar huis. Die ontwikkeling zet zich de komende jaren eigenlijk nog meer voort.
3: Die zet zich nog meer voort. En hebben we het nu zeker in de vakantieperiode. Vroeger toen wij klein waren, Erik. Toen was het toch bij ons op de haven één groot feest. Ja. Want papa en mama die kwamen met de kinderen in het begin van de vakantie aan boord of in de ark. Papa ging door de week werken. En mama bleef met de kinderen op de haven.
1: Ja.
3: Dus dan liepen we met 30 kinderen door heel Nederland op de haven. Nou, dat was één feest.
1: Ja.
3: En nu lopen onze kinderen, als we thuis zijn, alleen. Ja. Ja, die van mij zijn inmiddels wat ouder. Dus die gaan niet dat soort dingen meer doen. Maar het is gewoon helemaal veranderd. Op vakantie gaan op de jachthaven is bijna niet meer.
1: Nee.
3: Ze gaan nog wel op weg, maar onderweg. Maar dat zijn vooral oudere stellen.
1: Ja. Het is meer komen, boot pakken en weer terugkomen.
3: En weer terug. En het is echt dagrecreatie aan het worden.
1: Overnachten wordt steeds minder.
3: Ja, wordt steeds minder.
1: Ja.
3: Ja.
1: Wat is jouw mooiste herinnering op het water? Want je zit natuurlijk...
3: Mijn mooiste herinnering op het water? Jeetje. Nou ja, ik denk toch de vakantie met opa en oma naar Vlieland en naar Denemarken en Noorwegen. Met de Valkflat. Want daar heb ik, mannetje van 11, kielenkanaal gaan we varen. opa ging slapen en dit mannetje zat achter het stuur. Ja. Ja, geweldig. Daar heb ik echt van genoten met vakantie met opa en oma.
1: Ja. Mooie
3: herinneringen. Ja.
1: Vaar jij zelf hier veel op de Westeinde met de boot?
3: Nee.
1: Dat is...
3: ik heb er geen tijd voor. Nee, joh, ik heb wel eens een keer gezeten. Het enige dat ik vaar is of ik zit in de juryboot van de Pramerace. Of met vuur en licht deed ik de pontons op zijn plek leggen. Was ik in 1 jaar. En toen zeg ik tegen Esther. Ik zeg, joh, we hebben niet eens gevaren dit jaar. Dat is heel erg. Ja, maar ja, het is niet anders. Ik woon aan het water en ik zie het water. En ik zie de hele dag bootjes. Ja, het is niet anders.
1: Nee, dat is zo. Je bent altijd druk in de weer. En je wil genieten. En maar dan denk je, dat komt wel. En dan ben je een dag een week verder. En dan ben je weer.
3: Ja, dat klopt.
1: Ja. Maar goed, als je dus 1 dag met iemand zou mogen varen. Als je tijd hebt. Met wie zou dat zijn?
3: Hoi. Ook nog waar?
1: Mag ook.
3: Dan zou ik toch een zeil... Ik zeil zelf niet. Een zeilvakantie op de Caribiën. Ja, met wie?
1: Ja.
3: Nou, een heel interessant persoon waar je een hele goede gesprekken mee kan voeren. Ja. Nee, daar heb ik geen persoon kan ik er kiezen. Maar in ieder geval een zeilvakantie in de Caribiën.
1: Oké.
3: Ja.
1: Willem, als jij terugkijkt op alle jaren muziek...
2: Niet van die moeilijke vragen.
1: Nee, ja,
3: die heb ik al voor je gedaan. Ja, maar bij jou wordt makkelijker.
1: Hij gaat toch even...
2: Gaat hij mij zo vragen?
1: Ja. Willem, als jij terugkijkt op alle jaren muziek... Ja. Waar ben jij het meest trots op?
2: Dat zijn best wel veel dingen. Je eerste gouden plaat is altijd een dingetje. Je eerste platina-plaat. We hebben een Edison... We hebben een gouden harp. We hebben een onderscheiding van de koningin. We hebben een cd gemaakt met het Nederlands elftal in 1988 toen ze kampioen werden. Feest met Oranje. Ik heb daar eigenlijk altijd heel nuchter naar gekeken. Je bereikt dat, je hebt dat. En ik zei altijd, ja, met zo'n beentje eigenlijk zoals we begonnen zijn op het biljart. Want je begint allemaal met niks. Hebben we dat toch maar bereikt. Alleen als je dan door de jaren heen ben je altijd druk met muziek maken. En laatst keek ik toch eens een keer rond. Denk, ja, en toen was ik er toch eigenlijk stil wel een beetje trots op. Ik denk, ja, dat heb je dan toch maar weer bereikt. Je doet het namelijk nooit alleen. Je doet het met heel veel mensen. En als je ziet hoeveel mensen eraan meegewerkt hebben om succes te creëren. Mm-hmm. Het lijkt altijd, want als een liedje een hit wordt. Dan sta je als artiest altijd het middelpunt. Maar vergeet niet alle mensen die erbij gewerkt hebben.
1: Ja, want ook net...
2: Wordt heel vaak vergeten. Vind ik jammer. Dat is bij jullie ook zo.
3: Dat is ook zo.
2: Het is overal hetzelfde, maar het is niet, dat behoort niet zo te zijn. En...
1: Ja, net die videoclippen die we gezien hebben bij Happy Sappy Barbecue. Ja. Hoeveel mensen werken daar aan mee?
2: Daar heb je zo'n avond, zit je met 50 mensen. Er is een regisseur, er is een opname, er is een, nou, noem het maar op. Mensen voor het geluid, die mensen die daar allemaal zitten aan tafel. Maar ook een kok, die moet wel zorgen dat die oesters te zijn. Ja, klinkt allemaal heel makkelijk, maar moet wel gebeuren. Ja.
1: En dan nog de nabewerking, hè? Want dat vergeten de mensen vaak ook. En dan moet het gemonteerd worden, het geluid moet gemixt worden.
2: Dat vaak doen we even, maar als je kijkt hoeveel mensen eraan gewerkt hebben en hoe lang we nu in korte tijd zoiets doen. Ja, weet je, mooi. En als dat dan succes wordt, vind ik, moet je dat delen. Ja. Maar ja, dat vind ik. Ja.
1: Zijn er nog artiesten met wie jullie graag ook nog samen zouden willen werken?
2: Wauw, ik heb door de jaren heen best wel met heel veel artiesten gewerkt. Alleen als je het hebt over duo-platen, dat hebben we eigenlijk heel weinig gedaan. Ooit met Corrie Konings hebben we dat opgenomen. Zijn er nog artiesten waar je ooit... Het moet op je pad komen, zeg ik altijd. Sommige dingen, want je ziet nu heel veel in de nieuwe trend. Allemaal gaan ze samen, soms met 3-4 artiesten. En dat is nu weer een beetje aan het verdwijnen. Ik denk dat je de identiteit van jezelf... moet bewaken, ook moet bewaren. Daar moet je zuinig op zijn, trots op zijn. Maar als het op je pad komt, zoals nu. Dit vond ik in 1 keer hartstikke leuk. Jean-Paul vind ik een geweldige vent. Alles wat hij doet, komt uit zijn hart. En of het nog goed is of niet goed is, we kunnen er allemaal iets van vinden. Maar het is gewoon een mensenmens. En gewoon een goede kerel.
1: Ja.
2: En dan denk je, hey, het klonk maar lekker. Dan komt het op je pad en dan moet je dat doen.
1: En het is zomers, het geeft een gezellig gevoel.
2: Ja. Dus moet ik er een naam aan verbinden? Ik weet het niet. Ja.
1: Nee. Komen er nog binnenkort nieuwe nummers aan van de Havenzangers?
2: Ja, want ik had eigenlijk een ander liedje klaar. Toen kwam dit tussendoor. Ik denk, dan moet ik dit eerst gaan doen. We hebben heel veel opgenomen. We doen dat samen met producent Emiel Hartkamp. Emiel is bekend in het... Als je het Frans Bouwer zegt, dan hoor je Emiel Hartkamp.
1: Ja.
2: Als je Jannes zegt, hoor je Emiel Hartkamp. Als je Corrie Konings zegt, hoor je Emiel Hartkamp. Ja. Dus ja.
1: Oké. Okay. Ja. Misschien ooit hier nog weer in Aalsmeer. Want we hebben hier ook, we hadden het net over de Pramerrace. Maar ja, misschien ook een feestweek. Jongens, we hebben 30 jaar feestweek.
2: Ik heb je ooit ook opgetreden op die feestweek. Weet ik zeker. Nog niet zo lang geleden op een privéfeest. Ook aan het water. Ik weet niet meer welke... Ja, ik ben al vaker hier geweest. En natuurlijk de studio hiernaast. Bij
1: Van den Ende.
2: Ja, daar heb ik veel dingen gedaan. Ja. Sterren Playback Show.
1: Klopt, dat hadden we doen allemaal nog in Aalsmeer. Er komen hier zoveel.
2: Als Guns N' Roses hebben we dat gedaan. De havenzangers als Guns N' Roses. Knocking on Heaven's Door.
1: Ja. De tijden van weer. Mooie herinneringen hier ook aan Aalsmeer.
2: Ja. Als ik er een boek van schrijf. Ja.
1: Arnoud, nog een laatste vraag aan jou. Als mensen meer willen weten over Jachthaven Stenhuis, waar kunnen ze terecht?
3: Op de website.
1: Daar kunnen ze alles terugvinden.
3: Daar staat in principe er alles op. Ja. Maar ze mogen ook bellen.
1: Ja. Heb jij nog plaats voor de winterstalling?
3: Nee, winterstalling dan zeg ik loods bijbouwen, zitten we nog vol.
1: Hoe kan dat?
3: Het is niet normaal wat mensen bellen nu nog voor winterstalling. Ja. Maar dat gaat tot december door. Ja. Dan bellen ze op, heb je nog een plaats voor 12 meter? Beste man, het is december. Ja, het is al drie maanden eruit. Ja, maar ze zijn nu al met mensen, ze zijn nu voor volgend jaar al bezig voor een lichtplaats. En daar hebben ze hun boot nog niet eens gekocht.
1: Ik sprak Jean-Paul met zijn boot. Hij zegt, gaat je boot nog in de wind? Nou ja, die ligt aan al die kanten. Maar die boten gaan de winterstalling. Dus alleen maar boten op de wal die ze daar hebben in al die kanten. Dat is echt loodsend. Dat hebben we allemaal niet nodig.
3: Nee, dat hebben ze daar niet nodig.
1: Dat gaat gewoon op de kant, wordt die afgespoten.
2: Ja.
1: En heel vaak heb je daar ook nog geen havenpersoneel. Maar kan je gewoon zelf je boot afspuiten.
3: Ja.
2: Dus dat gaat er niet. Als de boot op de kant ligt, dan is de...
1: Ja, daarom. Dan, ja,
3: het is dan, niet
1: dan is het geen happy-sappy barbecue.
2: Nee, het is geen happy en een sappy.
3: Dat is best duur, heb ik gehoord, ja.
2: Dat moeten we even over hebben met de boot moet niet op de kant.
3: En als ik dan zie hoe het daar staat, dan ga mijn nek haar overeind staan. Nee, van veiligheid.
1: Dat gaat heel anders.
2: Dat gaat anders, ja. Dat kan
1: die wetgeving is zo.
3: Ja.
1: Ja.
2: Dan hebben ze geen blauwe vlag, denk ik.
3: Nee. Denk een rode. Ja, Spanje.
1: Ja, in Spanje, precies. We gaan eruit deze uitzending met een videoclip van de havenzangers. De Country Dance.
2: Ja, de Country Dance.
1: Kan je iets over vertellen?
2: Natuurlijk wel. We werden ooit gebeld door een Nederlander. Die zat in Canada. En die vrouw vroeg, wat wil je voor je verjaardag? Hij zegt, ik heb alles al. Hij had hele goede zaken daar gedaan. Dus geld was niet meer zo belangrijk. Toen zei hij, ik wil de havenzangers op een feestje. Toen werd er gebeld via een Nederlands boekingskantoor. En toen zijn wij dus een tour gaan maken. Naar Canada, naar Edmonton. Daarnaast Calgary kwam erbij. En toen hebben we daar... Eigenlijk is de country dance ontstaan. In een country club van Danny Hooper. Vergeet ik nooit meer. En toen dachten we, hey, de country dance. Die hebben we straks daar op een hotelkamer. Hebben we dat bij elkaar zitten spelen. En zo is dit liedje ontstaan. Clap your hands, stamp your feet. Makkelijker kan het niet.
1: We gaan er naar kijken en luisteren. Ja. Ik wil u danken voor jullie komst naar de studio. Jij ook, Willem, succes met Happy Sappy Barbecue'tje. Ja. Jij ook, Arnoud, met de drukte op de haven.
3: Dankjewel.
1: Wij zijn er weer over 2 weken hier op Radio TV Aalsmeer met een nieuwe aflevering, uitzending van Business Lounge. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren en graag tot over 2 weken.
2: Dank je.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
2: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu, ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
1: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
3: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
1: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
4: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
4: yeah. Met Peter.

Hi, ik ben Mark Bogert, gitarist van Nightaria en Magoria. Als jij van goede rockmuziek houdt, zet dan je woensdagavonden tussen 8 en 10 de radio op Radio Aalsmeer, waar Peter Bogaertje door deze fantastische muziek heen loodst. Veel plezier!

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbeststruiken verloren is gegaan.
2: Dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
3: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwieven en werken.
4: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
1: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
5: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent der wereld, die komt in Nederland te staan.
1: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
6: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
6: Met Peter in de Ether.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
2: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
1: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
3: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
1: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon, met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag dan een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui en het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van een spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk, vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel hij zijn plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. De FIFA heeft alle bonden per brief excuses aangeboden. Zeker 56 mensen die in Iran ter dood waren veroordeeld, zijn de afgelopen maanden geëxecuteerd. Dat zegt VN-mensenrechtenchef Turk. Hij heeft opnieuw zijn zorgen geuit over het grote aantal executies in Iran. Onder de geëxecuteerden waren 27 mensen die vorig jaar deelnamen aan de protesten tegen het regime. Volgens Turk dreigt voor zeker 100 andere demonstranten hetzelfde lot. Turk luidde vorig jaar ook al noodklok over het aantal executies in Iran. Toen werden door het regime ruim 1600 mensen geëxecuteerd. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief is onschadelijk gemaakt. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Tennisser Tellon Griekspoor heeft in de tweede ronde van het Masters-toernooi in Canada voor een verrassing gezorgd. Hij versloeg Alexander Zverev in 3 sets. Zverev is de nummer 3 van de wereld en is bezig met een goed seizoen. Hij won Roland Garros en werd tweede op Wimbledon. Griekspoor heeft vanwege een eerdere blessure een minder goed seizoen. Het weer, vannacht koelt het af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.